0: aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugssmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden twee mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: laatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugsporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Vijf uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Plattner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Plattner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent

0: ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hex, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
1: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
3: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
1: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op SMB.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
2: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
1: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
3: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
1: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
4: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
5: Piet, de website doet het weer eens niet.
6: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
5: Ah, fijn. Hij doet het weer.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Namelijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
3: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
2: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: Henk Baars Bikesports.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: 10 uur. Nieuws.
5: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro... omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen. Bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
7: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
8: Papa, De Hilverbode.
7: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders, dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 11 uur. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Yeten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaargemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij, volgens zijn woordvoerder, dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check vloradio.nl. 2 uur. Nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: 3 uur. Nieuws.
4: Dorald Negens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in. Of naar je werk. Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9. Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: DecoKey van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKey van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 4 uur. Nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer: vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlog Radio. Met nu non-stop.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: 5 uur. Nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
7: Papa, De Hilverbode.
6: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
8: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders, dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 6 uur. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. 1 slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlow Radio. Met nu non-stop.
3: Is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

donderdagavond hoor je Vrijtof 10 op Flow Radio. Het programma met daarin een live verslag van de raadsvergadering. Weten welke onderwerpen op de agenda staan? Kijk dan alvast op flowradio.nl. Donderdag, 7 uur, Vrijtof 10.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 7 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Carolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Vrijd of 10.
3: Een goede avond gewenst. Het is 7 uur geweest. U bent afgestemd op Flow Radio. Deze avond gaat Flow Radio zoals gewoonlijk iedere maand verslag doen van de raadsvergadering. Hiervoor schakelen we straks om 19:30 rechtstreeks over naar de raadzaal in het gemeentehuis. Wilt u zien wat er op deze avond valt te bespreken? Kijk dan op www.flowradio.nl/vrijdag10. Eventuele schorsingen welke ontstaan zullen we opvullen met muziek. En het einde van de uitzending is afhankelijk natuurlijk van de duur van de raadsvergadering. Maar dat gaat u vanzelf merken. Ik hoop dat u een boeiende avond heeft met deze raadsvergadering. En van nu muziek.

koffie maar klaar en je radio aan. Je zondag begint altijd goed met Jong Belegen. Vanaf 10 uur met boordevol informatie voor senioren, gevolgd door het Brabants kwartierke met veel muziek en een schoon preske. Raad jij het dialectwoord? Brabantse gezelligheid bij Flow Radio. Elke zondag van 10 tot 11. Uitgeslapen?

harte welkom op deze raadsvergadering. Ik open de raadsvergadering van de gemeente Heelvarenbeek van donderdag 9 juli 2026. En ik verzoek u allen om indien mogelijk even te gaan staan. Aan het begin van deze vergadering spreken wij het vertrouwen uit dat onze werkzaamheden bijdragen aan een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Laten wij hiervoor kracht en inspiratie putten uit onze geloofs- of levensovertuiging en respect hebben voor elkaars mening. Dank u wel.

0: Er zijn geen afmeldingen ontvangen, dus de gemeenteraad van Hilvarenbeek is compleet. Ik wil een speciaal woord van welkom heten aan de gasten, familieleden en bekenden die hier vanavond speciaal naartoe zijn gekomen voor de benoeming van de drie wethouders en het raadslid. Dan agenda punt 2, het vragenuur. Daarvoor heeft zich niemand gemeld. Agenda punt 3, bepalen van de primus. Was er iemand die toch nog... Nee? Meneer van de Korput.
1: Nee, ik wou eigenlijk na gisteren nog aanmelden, maar dat was na 7:30. Dus geen 24 uur van tevoren.
0: Ja, nee, dan
1: kon niet meer.
0: Dan gaat het niet door. Maar u bent op tijd voor de septembervergadering. Ja, ik ben ook benieuwd welk nummer dat dan is.
2: Mevrouw van Dijk.
0: Godverdorie. Nummer 17. Jazeker, dat bent u, mevrouw van Dijk. En er zijn heel veel agendapunten vanavond. Dan de vaststelling van de agenda. U heeft alle via de Griffie conceptagenda gekregen. Geen opmerkingen zijn erop binnengekomen. Dus ik ga ervan uit dat u kunt instemmen met de conceptagenda. Daarmee is die bij deze definitief. Agenda punt 5. Spreekrecht voor het publiek. Bij agenda punt 6, het raadsvoorstel coalitieakkoord, heeft mevrouw De Vreeze zich aangemeld. Zij zal inspreken namens enkele culturele verenigingen. Dan komen we bij agenda punt 6. En daarvoor wil ik aan mevrouw Klip Martin vragen of zij naast mij plaats zou willen nemen. Hij zit een beetje laag.
3: Dus u kunt het, ja.
0: U heeft aan de rechterkant een knopje. En dan gaat u automatisch omhoog. Meneer Van Riel gaat u helpen, zie ik. En de secretaris. Goed. Het raadsvoorstel vaststelling coalitieakkoord. Voorgesteld wordt om het coalitieakkoord vast te stellen en het college te verzoeken om dit coalitieakkoord uit te werken in een collegeprogramma met een financiële doorrekening. Zoals zojuist gemeld wordt bij dit agendapunt ingesproken door mevrouw De Vreeze namens enkele culturele verenigingen. En voordat ik mevrouw De Vreeze vraag om plaats te nemen op de plek voor de inspreker, kan ik u vertellen dat na de inspreker mevrouw Klip Martin een toelichting zal geven op het coalitieakkoord. En vervolgens hier blijft zitten totdat dit hele agendapunt afgehandeld is. Dat is het idee. Mag ik mevrouw De Vreeze uitnodigen om op de inspreekplek plaats te vinden? Nemen. En ik zie dat u weet welke plek dat is. Kijk. Zo doen wij dat hier in Hilvarenbeek. U heeft maximaal 3 minuten spreektijd, mevrouw De Vreeze. Het woord is aan u.
4: Goedenavond allemaal. Hilvarenbeek heeft al decennia lang een bijzondere culturele uitstraling die verder reikt dan de gemeentegrenzen. Achter dit culturele succes staan talloze verenigingen, makers en vrijwilligers die zich jaar in, jaar uit inzetten. Muziekverenigingen, koren, toneelgroepen, dansers, kunstenaars en organisatoren zorgen ervoor dat er altijd iets te beleven is. Zij vormen het sociale weefsel van de gemeente. Het zijn plekken waar kinderen leren samenwerken, waar nieuwe vriendschappen ontstaan, waar inwoners zich verbonden voelen met hun omgeving en ondernemingen er economisch voordeel mee doen. Maar cultuur moet wel toegankelijk blijven. Op dit moment is bijvoorbeeld muziekonderwijs voor veel kinderen een grotere financiële drempel dan sport. Daardoor bestaat het risico dat muziek maken steeds meer iets wordt voor kinderen van gezinnen die dit gemakkelijk kunnen betalen. Waarom accepteren we dat? Deelname aan een culturele activiteit mag geen luxe of een elitair aanbod worden. Een tegemoetkoming in de kosten, zoals de huidige rugzakjesregeling, kan daarbij een belangrijke rol spelen. Echte toegankelijkheid betekent echter niet alleen dat er een regeling bestaat, maar ook dat die regeling bereikbaar is. Denk aan actieve informatievoorziening, persoonlijke ondersteuning en een aanpak waarbij we kinderen bereiken in plaats van wachten tot ouders de weg weten te vinden. Investeren in cultuuronderwijs zou niet alleen gezien moeten worden als een culturele investering, maar ook als een investering in de ontwikkeling van kinderen en in de samenleving als geheel. De culturele kracht van Hilva en Beek is niet vanzelfsprekend. Zij vraagt om ruimte, waardering en ondersteuning. Niet alleen in woorden, maar ook in praktische voorwaarden die verenigingen nodig hebben om te kunnen blijven bestaan. Geschikte repetitieruimtes, mogelijkheden voor opslag, betaalbare locaties voor uitvoeringen en een beleid waarin het college en de raad het belang van cultuur onderstrepen. Wij zijn blij met de toegevoegde uitspraak van de nieuwe coalitie dat sport- en cultuurverenigingen als gelijkwaardige partners worden gezien. Wij willen die ambitie graag helpen waarmaken. Tegelijk vragen we aandacht voor wat gelijkwaardigheid in de praktijk betekent. Een sportvereniging zonder veld kan niet spelen. Een culturele vereniging zonder repetitieruimte, opslag en betaalbare uitvoeringsplek kan uiteindelijk ook niet functioneren. Wij leggen het volgende aan u voor. Wat betekent gelijkwaardige partners concreet? Welke voorzieningen horen daarbij? Hoe wordt dit meetbaar gemaakt? Wij begrijpen dat een culturele accommodatie exploitatiekosten heeft. Maar door verenigingen te behandelen alsof ze commerciële huurders zijn, ontstaat er een drempel. Hoge kosten stuwen de ticketprijs op, terwijl voorstellingen toch voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Wij vragen dan ook aan de Raad: kan de gemeente zorgen dat lokale verenigingen een passend maatschappelijk tarief krijgen en dat niet alle noodzakelijke voorzieningen worden doorbelast in kosten? Let op, wij vragen u niet om een blanco cheque. En natuurlijk vragen wij niet om een eigen veld. Wel vragen wij om erkenning dat een vereniging en een cultuurschool een plek nodig heeft om te bestaan. U zegt gelijkwaardigheid te willen. Wij vragen u om samen te bepalen wat dat inhoudt. Maak het onderdeel van de uitvoering van het coalitieakkoord en de bestaande cultuurnota. Dat het coalitieakkoord na vele reacties is aangepast in een stap in de goede richting. Echter doet ons wel vermoeden dat er onterecht wordt uitgegaan van een vanzelfsprekendheid. Laten we er samen voor waken dat het rijke culturele leven van onze gemeente behouden blijft voor jong en oud en gebaseerd is op een stevig fundament, zodat het niet als een kaartenhuis in elkaar stort. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw De Vreeze. Als u even zou willen blijven zitten, dan kan ik kijken of er raadsleden zijn die verhelderende vragen willen stellen. Dat is niet het geval. Dat is dan een compliment voor u, want dan is er niks te verhelderen omdat het al helder was. Dank u. Mag terug naar de publieke tribune, zodat ik het woord kan geven aan mevrouw Klip voor een toelichting op het coalitieakkoord. Mevrouw Klip.
5: Voorzitter, dank u wel voor deze introductie. En graag namens de onderhandelaars licht ik dat coalitieakkoord aan u toe. En dat begon natuurlijk met het voorstel van de Raad, aan de Raad moet ik zeggen, op 6 mei van dit jaar. En dat voorstel luidde als volgt: een formateur aan te stellen met als opdracht de vorming van een meerderheidscoalitie van VVD en CDA te onderzoeken, een programma met de belangrijkste keuzes en prioriteiten voor de komende raadsperiode op te stellen, waarbij ook ruimte geboden moet worden voor inbreng vanuit de fractie Hooi Werkt en de samenleving, en afspraken vast te leggen over de verdeling en invulling van de wethoudersposten, waarbij de VVD 2 wethouders voordraagt en het CDA 1. En voorzitter, met die opdracht zijn we aan het werk gegaan. En als ik dan heel kort het proces toelicht, daar was een kerngroep van 4 onderhandelaars: Wil Fennix, Rens Schapendonk, Johan van Eersel en Jan van der Waal. En wij zijn in totaal 5 keer bij elkaar geweest. We werden ambtelijk ondersteund door Frits Slootmans. En natuurlijk zijn er nog talloze bijeenkomsten geweest van VVD'ers en CDA'ers onderling. En dat heeft geresultaat in het voor u liggende coalitieakkoord Echte keuzes, nieuwe kansen. Echte keuzes heeft een relatie met de uitkomsten van het realisatiekrachtonderzoek van maart 2026. Er zijn scherpe keuzen nodig op het gebied van opgaven, ambities, uitvoering van de kerntaken, verbetering van de financiële positie van Hilva en Beek. Nieuwe kansen slaat op de verkiezingsuitslag, zodat soms met een iets andere politieke bril gekeken wordt naar de opgaven van de gemeente. En dat is natuurlijk ook de essentie van de uitkomst van verkiezingen. En de onderhandelaars hadden steeds voor ogen dat er een balans zou moeten zijn tussen lange termijn en korte termijn, tussen ambities en tussen concrete operationele plannen. En dat akkoord is georganiseerd langs 5 hoofddoelstellingen. Belangrijk is te zeggen, En dat is niet nieuw voor u allen natuurlijk, dat het conceptakkoord tussen 17 en 23 juni ter inzage heeft gelegd. En dat heeft 58 reacties opgeleverd. En die 58 reacties hebben geleid tot op sommige plekken inhoudelijke aanpassingen, op sommige plekken textuele toevoegingen, of in de derde plaats de toezegging dat de inhoud van de inspraak meegenomen zal worden in de verdere beleidsontwikkeling. En dat betekent dat daarna het conceptakkoord een definitief akkoord is geworden. En ik neem u graag kort mee langs die 5 hoofddoelstellingen. Te beginnen bij een daadkrachtige gemeente die meedenkt, waar mogelijk steun en hulp bij initiatieven vanuit de samenleving georganiseerd wordt, waar goed luisteren naar inwoners zonder voor alles een participatietraject te starten plaatsvindt, want vaak wil je die vertraging niet hebben. Een kritische blik op de eigen organisatie. Wat moeten we en willen we, zeggen de onderhandelaars, als gemeente zelf kunnen, en waar doen we dat in samenwerking met buurgemeenten, zodat Hilvarenbeek zelfstandig kan blijven en ook verantwoord zelfstandig kan blijven, ook in de verdere toekomst. En tot slot een kritische blik op de omvang van externe inhuur. De tweede hoofddoelstelling gaat over een passende woning voor iedereen. Woningbouw met stip op 1. En het is natuurlijk niet zo dat Hilvarenbeek daar uniek in is. U hoeft daar maar de krant of de televisie bij te betrekken. Een actieplan wonen moet snel ontwikkeld worden om het bouwtempo op te voeren. Denk aan nieuwe woningbouwlocaties, actieve grondpolitiek en verschillende type woningen. Haalbaar en betaalbaar zijn daarbij de kernbegrippen, en vanzelfsprekend alles binnen de grenzen van de landelijke en provinciale regelgeving. En dat brengt me bij de derde hoofddoelstelling, een vitale samenleving. Met vanzelfsprekend zorg voor wie dat nodig heeft. Tegelijkertijd met een kritische en deskundige blik op de forse instroom in met name de jeugdzorg, en met preventie als rode draad in het totale lokale sociale domein. 4. Een sterke lokale economie. Met ruimte voor ondernemers. Daadwerkelijk fysieke beschikbare ruimte. Denk aan bedrijventerreinen, maar ook vermindering van belemmerende regelgeving. En met vanzelfsprekend blijvende aandacht voor natuur en milieu. En dat is een bruggetje naar de 5e hoofddoelstelling. Het buitengebied in balans. En dat, het zal u niet verbazen, is een zoektocht voor alle overheden in Nederland. Want we leven in een heel dichtbevolkt land, dus we komen elkaar voortdurend op al die terreinen tegen. Met de bril op van de noodzakelijke balans tussen alle gerechtvaardige belangen wil deze coalitie ook opnieuw naar de omgevingsvisie kijken. Wat was het de stip op de horizon van de coalitiepartijen? Een samenwerkend en zelfstandig Hilvarenbeek. Tot slot, voorzitter. Met de vastgestelde formatieopdracht zijn we aan de slag gegaan. En dat heeft geleid tot de voorstellen die vandaag in uw raad voorliggen. Een coalitieakkoord en de bemensing van het college met 3 wethouders. 2 VVD'ers en 1 CDA'er. En ik sluit mij graag aan bij de woorden van mijn oud-collega gedeputeerde, maar met name ook mijn oud-collega formateur in Waalwijk, de afgelopen maanden Onno Hoes. Voor alle nieuwe wethouders geldt: besturen is keuzes durven maken, uitdagingen oppakken en vooral samenwerken en in een vroeg stadium draagvlak creëren om verrassingen te voorkomen. Hoe meer input van alle kanten in het begin van het proces, hoe relaxter je naar de eindstreep loopt, en als er tussentijds hobbels op de weg zijn, kun je ze ook samen nemen. En voorzitter, het tot nu toe gevolgde proces laat mijns inziens zien dat die wens tot vroegtijdige samenwerking en draagvlak creëren er zeker is. Die goede uitgangspositie is er in Hilvarenbeek volop. En ik sluit af door iedereen te bedanken voor de constructieve, de relaxte en de zeer aangename samenwerking. We hebben stug doorgewerkt naast alle dagelijkse verplichtingen van iedereen. Er was iemand die moest afstuderen, er was iemand die af en toe daarna moest zijn en allerlei andere zaken. En we hebben gelukkig ook heel veel gelachen. Met dank dus aan de 4 onderhandelaars, met dank aan Frits Slootmans voor zijn ondersteuning. Het was een voorrecht om jullie formateur te zijn. En dan wil ik graag het coalitieakkoord aanbieden aan de Raad van Hilvarenbeek, in de persoon van u als burgemeester, ware het niet dat ik het coalitieakkoord opgemaakt en ingetekend nog niet en ingebonden nog niet in handen heb. Dus hoe kan ik het u aanbieden als ik het... Oh, daar, kijk. Met deze ondersteuning hebben we dus maanden gehad.
0: Ja, dat was die bewuste meneer Slootmans.
5: Dat is meneer Slootmans. Die altijd aanwezig was als wij het even niet meer wisten. Zullen we gaan staan?
0: Zeker wel. Ja. Nou moet hij aan.

0: om u het coalitieakkoord aan te bieden van de gemeente Heel-Vaarenbeek voor de komende 4 jaar. Ik wens u allemaal ongelooflijk veel succes. Het is een prachtige gemeente en dit biedt alle handvaten voor iedereen om Heel-Vaarenbeek weer 4 jaar echt fors verder te gaan.
1: Mevrouw Klep, dank u wel voor het vele werk wat u voor de gemeente heeft
0: gedaan. Meer dan graag gedaan.
1: Dank u, vriendelijk.

0: Wij gaan nu het voorstel behandelen. Nogmaals, het voorstel waar de gemeenteraad een mening over moet vormen vanavond is het vaststellen van het zojuist door mevrouw Klipmarting gepresenteerde coalitieakkoord. Ondertussen kan ik u vertellen dat er door Hooi Werkt een motie en twee amendementen zijn aangekondigd. Nou wil het toeval dat mevrouw Van Dijk gewonnen heeft met de tombola. En nou wil ik het volgende praktische voorstel doen, aangezien alle drie de wijzigingsvoorstellen van jullie komen. Of jullie wellicht de eerste termijn willen gebruiken om samen met de heer Van der Korput en de heer Hermans zowel de eerste termijn te doen als meteen ook ervoor te zorgen dat beide amendementen en de motie bij de beraadslagingen horen. En dan kunnen we daarna de eerste termijn afronden. Praktisch genoeg, het woord is aan mevrouw Van Dijk.
1: Dank u wel, voorzitter. Dank je wel ook, Tanja, voor deze heldere toelichting op de voor jou vertrouwde, heldere manier. Super gedaan. Ik zal inderdaad die inbreng van Hooi Werkt op het coalitieakkoord geven. En daar waar het onze amendementen en de motie betreft, zal ik dat meteen in mijn inbreng toelichten. Vandaag hebben wij het over de uitkomst van een behoorlijk lang traject van formeren na de verkiezingen van 18 maart. Het werd niet alleen frustrerend lang, maar ook een achter de schermen traject voor het grootste deel onzichtbaar voor ons en de buitenwereld. Dat hadden wij graag anders gezien. Veel meer betrekken van mensen, organisaties, veel meer delen wat er gebeurt. Een actief traject waar iedereen energie van krijgt met veel openheid. Dat zit ook niet voor niets in de naam van onze partij Hooi, helder, open en integer. Na de verkiezingen lag de kans voor het grijpen om daar samen met ons de schouders onder te zetten in de vorm van raadsbrede samenwerking. Wij hebben zoveel beleid de afgelopen jaren samengemaakt en dat kunnen we nu nog steeds. Dat jullie nu nog niet voor die raadsbrede samenwerking kozen, betekent niet dat wij daar ineens anders over denken. Dus laten we het zoveel mogelijk samen blijven doen. Laten we dit moment samen oppakken als een kans om heel Vaarenbeek beter, levendiger en mooier te maken. We hoorden het net al, in de opdracht aan de formateur stond dat, en ik citeer nog maar een keer, er ruimte moet worden geboden voor inbreng vanuit de fractie Hooi Werkt en de samenleving. Dat kun je op veel manieren doen. Je kunt een participatiemarkt organiseren waar inwoners naartoe kunnen komen, vragen kunnen stellen, prioriteiten kunnen aangeven en de beoogd wethouders kunnen spreken. Je kunt een speciale bijeenkomst voor jongeren organiseren en je kunt op bezoek gaan bij de kinderraad om met hen te praten over je plannen. Maar je kunt ook volstaan met een formulier voor reacties en daar 6 dagen de tijd voor geven om het in te vullen. En vervolgens nauwelijks gebruik maken van de mooie input die inwoners toch hebben gestuurd. Het zal voor zich spreken dat ook wij, daar ook graag een andere manier voor zouden hebben gekozen. En ik wil graag even stilstaan bij 1 groep inwoners die wij echt gemist hebben. De kinderen en de jongeren. Op 26 februari namen we in deze gemeenteraad een motie aangenaamd Geef jongeren een stem. Gon Boers diende deze motie in en kort gezegd was de strekking betrek jongeren en kinderen actief bij het maken van een akkoord. Doe dat op een passende manier. Spreek met jongeren over wat een akkoord betekent voor hun toekomst. En veranker kinderen- en jongerenparticipatie structureel in beleid. VVD en CDA vonden deze motie vanzelfsprekend en dus overbodig. Laten we dit gewoon doen en niet symbolisch vastleggen in een motie. Ik heb nog even teruggeluisterd. Ze vonden ook dat de nieuwe coalitie er maar over moest gaan hoe zij jongeren een stem zouden geven in dit formatieproces en stemden tegen de motie. Wij snappen er daarom echt helemaal niks van dat het CDA en VVD niet gelukt is om dat gewoon te doen. Als het zo vanzelfsprekend is om jongeren een stem te geven, waarom is dat dan niet gedaan? En hoe gaat dat straks? Lukt het straks wel om kinder- en jongerenparticipatie te verankeren in beleid? Doen jullie daar wel iets mee? Of valt dat onder verzeild raken in eindeloze participatietrajecten? Dat is iets wat wij niet begrijpen in dit akkoord. Inwoners betrekken zonder verzeild te raken in eindeloze participatietrajecten. Betekent dit dat het genoeg is om inwoners te informeren of een formuliertje te sturen? Of gaan we verder? Verder op de weg die wij zo waanzinnig goed zijn ingezet in ons BICS-model van inwonerparticipatie. Gebaseerd op de gedachte, alleen ga je sneller, samen kom je verder. Maak een echte keuze. Kies voor echte participatie. Dan kun je ons vinden. Desalniettemin, het is fijn dat we hebben kunnen reageren. En het is ook heel fijn dat die reacties hebben geleid tot enkele aanpassingen. En het is vooral fijn dat inwoners en organisaties de moeite hebben genomen om mee te doen. En dan ligt het er nu eindelijk, dit akkoord. De titel zegt wel dat er echte keuzes worden gemaakt, maar wij lezen ze niet in de tekst. Er staat buitengewoon weinig concreets in. En wat zijn die vrije kwesties waar de coalitiepartijen zelf niet over zijn uitonderhandeld? Oftewel, wat staat ons nou werkelijk te wachten? We horen VVD en CDA zeggen dat er nu heel snel, na de zomer al, een collegeprogramma gaat komen. Nou, dat zou super zijn. Lekker snel. En we zijn ook heel benieuwd naar de echte keuzes die daar duidelijk in zullen worden. We lezen ook dat jullie veel dingen uit bestaand beleid door zullen zetten. Geweldig. Wat fijn dat jullie niet al het mooie en goede kapot maken waar wij met z'n allen deze hele raad de afgelopen jaren voor gewerkt hebben. Zoals bijvoorbeeld in het sociaal domein. En hoe fijn is het dat er na de oproep vanuit het hele culturele veld, van carnavalsverenigingen, cultuurverenigingen tot professionele kunstenaars, een paragraaf over cultuur in het akkoord kwam. Wij zijn het met elkaar 100% eens dat investeren in cultuur belangrijk is voor de leefbaarheid, levendigheid van onze gemeente en het welzijn van onze inwoners. En dat het vastgestelde cultuurbeleid een heel goed uitgangspunt is voor het borgen van een levendige culturele sector in onze gemeente. Maar de scherpe keuzes die de coalitie wil maken om de financiële situatie te verbeteren, die zijn niet uitgewerkt. Het college krijgt met dit akkoord helemaal geen duidelijke kaders om te komen tot bezuinigen. Dus wie zegt dat zij niet toch zullen bezuinigen op cultuur? Bij die toegevoegde paragraaf over cultuur in dit akkoord hoort volgens ons wel een echte keuze. De keuze dat je met al die bezuinigingen die er nodig zijn niet bezuinigt op cultuur. Daarom stellen we een amendement aan u voor. Voeg een bullet point op pagina 16 toe met de tekst: we zullen niet bezuinigen op de bestaande en geplande uitgaven voor cultuur. Zoals gezegd, we zien dat we het nog steeds op heel veel doelstellingen ook in dit akkoord met elkaar kunnen vinden. Op sommige plekken schuurt het echter wel. In de hoofddoelstelling buitengebied in balans lezen wij: in het buitengebied zoeken we naar een balans tussen de gerechtvaardigde belangen van landbouw, natuur, landschap, toerisme en recreatie. Waarom staat daar het belang gezondheid van inwoners, omwonenden en ondernemers niet tussen? Is dat geen gerechtvaardigd belang? Een betere balans, dat klinkt altijd goed, maar het betekent op zich helemaal niks. Mag de natuur zwaarder wegen of moet het naar meer toerisme? Weegt het financiële belang van landbouw zwaarder? En nogmaals, gezondheid staat er niet eens tussen. Sneuvelt straks in de omgevingsvisie met de titel Samen gezond groeien de gezondheid van mensen? Dus wat wordt het? Wat is de echte keuze? Geld of gezond? Of blijven we wel onze verantwoordelijkheid nemen in de zorgplicht naar inwoners? Bij de transitie van landbouw en bij het gebruik van ons buitengebied. Daarom stellen wij een tweede amendement aan u voor. Voeg een tekst toe op twee plekken in dit akkoord. Op pagina 4 in de paragraaf buitengebied en balans kunnen we aan de eerste zin toevoegen waarin de gezondheid van inwoners leidend is. En dan komt de zin te luiden: in het buitengebied zoeken we naar een balans tussen de gerechtvaardigde belangen van landbouw, natuur, landschap, toerisme en recreatie, waarin de gezondheid van inwoners leidend is. En verderop, ik meen op pagina 21, bij de zesde bullet point, of sorry, je kunt een zesde bullet point toevoegen. In de bullet point kun je een zin toevoegen, wederom waarin de gezondheid van inwoners leidend is. En dan komt de zin te luiden: wij kiezen voor maatwerk op basis van een nog op te stellen afwegingsnotitie waarin de gezondheid van inwoners leidend is. Maak daarmee duidelijk dat de gezondheid van inwoners op één staat en blijft staan bij het behandelen van de omgevingsvisie en bij het opstellen van een afwegingsnotitie voor wijzigingen daarop. Dan kun je ons vinden. Bouwen van de buurten van de toekomst, dat is wat er nodig is. Niet alleen stenen stapelen. Ook wij zijn voor tempo en voor meer woningen. Maar is daarvoor maatwerk en minder regels de oplossing? Als je niet stimuleert dat er plek is voor groen, water, beschutting, dan heb je straks straten die vollopen en mensen die bezwijken aan hittestress. Dus je moet letten op alles wat er om die stenen heen gebeurt. Groen, leefbaarheid, duurzaamheid, biodiversiteit. Betekent minder regels, dat projectontwikkelaars alles lekker vol kunnen gaan bouwen, dat mensen geen rechten en geen inspraak meer hebben, dat speelplekken sneuvelen omdat meer stenen meer geld oplevert? Nee, de echte keuze die we nu kunnen en moeten maken is simpel. Bouwen we wijken van morgen of problemen van morgen? Wij lezen in het akkoord dat jullie ook zoeken naar manieren om mensen te helpen aan betaalbare woningen. Maar waar komen toch ineens weer die flexwoningen vandaan? Een van de heldere inzichten uit de vorige periode, hoe pijnlijk ook, is de roep om koop geen huur, om vast geen flex. Tijdens de Hooiwerk starterscafés hebben wij in gesprek met die starters zelf gehoord hoe groot de uitdagingen zijn en dat de behoefte aan betaalbare koopwoningen bijzonder groot is. Daarom willen we ook hierbij graag de motie sociale koop aan jullie voorleggen. In Nederland worden op verschillende plekken initiatieven ontwikkeld om sociale koop te bevorderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het concept slimmer kopen van woningcorporatie Trudo, waarbij een woning door de woningcorporatie met een korting van 30% wordt verkocht, waarna bij verkoop de corporatie weer het eerste recht van koop heeft en zo op die manier terugkomt in de portfolio van sociale koopwoningen. In het coalitieakkoord op pagina 12 wordt gesproken over het onderzoeken van bepaalde vormen van sociale koop. En met deze motie stimuleren we dat het college daarbij gebruik maakt van reeds bestaande concepten voor sociale koop. Dan de financiën. Mijn stem daalt, want het is niet vrolijk. Wij delen jullie zorgen over de financiële positie van onze gemeente. Maar die stoere nieuwe kansen in dit akkoord kosten bergen geld. Voorzieningen in de kernen uitbreiden, voetpaden, fietspaden, een nieuwe ontsluitingsweg, onderzoeken doen naar van alles en nog wat. Een actieplan wonen schrijven. Actieve grondpolitiek, prachtig, maar heel duur. Gebiedsontwikkeling, een gigantische klus geworden. Vanwege netcongestie, onderzoeken archeologie, stikstof, MER, water, beekdalen, juridisering, stijgende bouwkosten, bezwaarprocedures en nergens lezen we waar de dekking gevonden wordt. We hoorden gisteren dat VVD en CDA het niet nodig vinden om een onafhankelijk, gratis onderzoek te vragen aan de Rekenkamer over juist dat ene probleem waar wij al sinds 2011, ja mensen, al 15 jaar geen grip op krijgen. Geen grip krijgen wij op het inhuren van externe mensen. Met het in dit akkoord opschrijven dat er minder inhuur moet komen, is het probleem nog niet oplossen. Dus wat zijn dan die echte keuzes? Gaan we minder dingen doen? Of gaan we dezelfde dingen doen, maar dan minder goed? Gaat het college bezuinigen op programma's die juist aan de voorkant investeren, maar op de lange termijn veel duurdere oplossingen voorkomen? Wij zijn bezorgd over wat ze zullen zijn, die echte keuzes. En dan tot slot. Wij zijn een gemeenteraad in een geweldige gemeente, vol initiatiefrijke mensen. Wij zijn een gemeenteraad die het heeft bewezen goed te kunnen samenwerken aan goed beleid. Wij delen in deze gemeenteraad breed de zorgen voor financiën, inhuur, jeugdzorg, etc. Wij van Hooiwerkt zijn vol vertrouwen dat we nog steeds zo goed kunnen samenwerken als in het verleden. We moeten vooruit. We moeten verantwoordelijkheid nemen. Niet onze kop in het zand steken. En terug in de tijd is geen optie. Daar waar het gaat schuren, zullen wij samen moeten onderzoeken wat er mogelijk is om toch tot elkaar te komen. Want vergeet niet, 42% van de mensen in Hilvarenbeek stemde op Hooiwerkt. 42% koos voor en nou door. Door met beleid van gezond, groen en samen. We hebben hier de amendementen en een motie voorgesteld die volgens ons noodzakelijke aanvullingen zijn op dit coalitieakkoord. En als u daarmee instemt, dan kunnen wij ook instemmen met dit coalitieakkoord. Dan kunt u ons vinden. Ik dank u hartelijk.
0: Dank u wel, mevrouw Van Dijk. De VVD, de heer Vennix.
2: Dank u wel, voorzitter. Ik zal namens de Hilvarenbeekse VVD inderdaad een toelichting geven op het coalitieakkoord en hoe we hier vanavond toegekomen zijn. Het gaat ook een beetje over de agendapunten die nog volgen, maar dat zal dan wel blijken. Een korte samenvatting vooraf in vier emoties, voorzitter. Dat is blij, trots, dankbaar en hoopvol. Aan het eind zal ik het nog even herhalen en duidelijk maken. Ik hoop dat ik dan duidelijk gemaakt heb waarom die emoties er zijn bij ons. Even heel kort terug naar 4 jaar geleden. Na de verkiezingen toen is de vraag gekomen... En ook bij ons nadrukkelijk op tafel geweest en in discussie geweest... met gegeven de absolute meerderheid van Hooi Werkt... willen we graag meedoen in het college, in een coalitie... of doen we dat niet? En voor ons was de toetssteen toen en ook op een later moment... toen naar een wethoudersvertrek de vraag weer gesteld werd... was het, wij doen alleen mee als wij ook serieuze invloed op het beleid kunnen uitoefenen. En daar waren we niet van overtuigd, voorzitter. Vandaar dat we die keuze niet gemaakt hebben. In plaats daarvan hebben we een actieve, zichtbare en volgens ons ook constructieve oppositie gevoerd... om ook aan te geven hoe het in ons idee welkom. En buiten dat zijn er een heleboel zaken geweest... waar we gewoon als gemeenteraad unaniem besluiten hebben genomen. Dus we zijn zeker niet tegen geweest om tegen te zijn. In diezelfde 4 jaar hebben we ook ons heel erg sterk gemaakt... om de basis van onze partij te verbreden... inclusief stevige inzet op het aantrekken en het ruimte geven van de jongeren. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd, zoals je weet, in een kandidatenlijst met 50 kandidaten. Echt uit de hele Hilvarenbeekse gemeenschap en uit alle kernen, waarvan 1/3 jonger dan 35 jaar. Dat heeft, dat noem ik ook nog maar even een percentage, heeft een verkiezingsuitslag op 18 maart van 46,3. Net wat meer, opgeleverd. En voor een lokale VVD in Nederland is dat echt by far het allerhoogste... wat al die anderen maar van kunnen dromen. Dus daar zijn we ook heel erg trots op. Maar dat mandaat, dat is een stevig mandaat... maar dat geeft ook een verantwoordelijkheid. Zo voelen we dat ook. Die verantwoordelijkheid die werd meteen ook aangeroerd... die hebben we opgepakt door het voortouw te nemen in de informatie. En het doel was, wat ons betreft, het komen tot een slagvaardig college... slagvaardig gemeentebestuur, wat recht doet aan de verkiezingsuitslag. En dat is, wat ons betreft, prima gelukt. En het resultaat ziet u vanavond. Het coalitieakkoord, daar ziet u ook het VVD-verkiezingsprogramma... in belangrijke mate terug... ook het CDA-programma, want er was, dat wisten we van tevoren ook, een flinke overlap. En dat was ook de reden dat we zeiden, wij verwachten ook op inhoud met het CDA eigenlijk heel snel zaken te kunnen doen. En dat is ook zo gebleken. We hebben eigenlijk nauwelijks echte discussies gehad. En het was eerder van, wat bedoel je daarmee? Of hoe moeten we dat zeggen? En elkaar informeren en hebben we ook geen enkel hard punt gehad. Op enig moment vroeg mevrouw Klip, welke punten liggen nog op tafel? Zo gaat dat meestal, denk ik. Maar er waren geen punten meer. Dus dat was wel heel erg veelzeggend, denk ik. De vraag is, wordt alles nu anders? Mevrouw van Dijk werpt dat min of meer op. En anderen werpen dat ook wel op. Nee, dat wordt niet. Want een heleboel dingen zijn de afgelopen jaren prima in beleid gegoten. Met sommigen zijn we het misschien niet helemaal eens geweest... maar we gaan echt niet alles veranderen. Maar verandert wel wat. En soms is dat een accentwijziging. En soms is dat echt een andere keuze. Zo gaat het namelijk, en zo hoort het ook te gaan... in een democratie waar de kiezers een keuze maken... en de partijen afvaardigen, de personen afvaardigen hier... om beleid te maken en keuzes te maken. Wij zien die keuzes zitten op tal van punten. Mevrouw Klip heeft al een aantal dingen genoemd, dus dat hoef ik niet helemaal te herhalen. Wat ook een beetje onderliggend is en wat niet zozeer in concrete acties en voorstellen en maatregelen zit... maar dat is, en dan zou ik bijna het woord cultuur gebruiken... maar dan dat was te weinig cultuur, werd genoemd. Maar hier noem ik cultuur, maar dan in een andere zit, namelijk de cultuur hier op het gemeentehuis... en het gemeentebestuur. Op welke manier wil je gemeentebestuur zijn? Op welke manier ga je, stel je ten opzichte van, treed je de inwoners, organisaties, ondernemers tegemoet? Wij vinden dat daar meer invoelendheid moet zijn. Meer naar de mensen toe, meer de gemeente in. En aanvoelen wat er speelt en minder hier in dit gemeentehuis de zaak regelen en besturen. Willen we meer bouwen en willen we daar ook keuzes maken. En wat zeggen we dan? Geven iedereen maar gewoon de ruimte om van alles te doen. Nee, maar waar er nu regels zijn die, als je die, die echt knellen en die ook maken dat business cases, dat verdienmodellen, zeg maar even, niet meer rondrekenen zijn, dan doen we niet goed, want dan komen er uiteindelijk ook geen betaalbare woningen. Dus waar het kan, in reële zin minder regels, en dat willen we overigens niet alleen bij woningbouw, maar breder. Wij willen een gemeente in de meedenkstand, met bestuurders en ambtenaren, medewerkers die erop uittrekken. Ik kreeg overigens van een inwoner naar aanleiding van dit voorstel ook de tip om echt ook concreet van waarom ga je geen fietstochten organiseren met nieuwe ambtenaren, zeker met ambtenaren die niet in de gemeente wonen, en bestuurders, om eens gewoon in de gemeente rond te kijken. En deed het ook naar aanleiding van een concrete casus. Dus dat vond ik wel heel erg een ondersteuning van hoe wij dat bedoelen. Verder een principe wat doorklinkt in het akkoord, dat is geen extra Beekse regels bovenop al die regelgeving die in Nederland al geldt, provinciaal, landelijk, Europees. Wij hebben, er is meer dan voldoende regelgeving. We hebben, en als we daar nog extra lokale regels op gaan leggen, dan maken we het waarschijnlijk in heel veel gevallen gewoon onmogelijk om nog zaken voor elkaar te krijgen. En zaken zijn al zo moeilijk. Wij willen vooral ook snellere procedures. En we weten wel, in ambtelijk Nederland, bestuurlijk Nederland, gaat niets meer snel. Maar wij zouden het toch wel fantastisch vinden als wij er nou eindelijk in slagen om zaken te versnellen. Heb dan ook vertrouwen in de organisatiekracht van de samenleving. En accepteer dan soms ook wel dat je daar als gemeente wat minder grip op hebt. Niet altijd nodig namelijk. Echte keuzes, het is ook al gezegd, ja, financieel. Dat is echt een lastig verhaal. We hebben gisteren over de voorjaarsnota gehad. De financiën staan er gewoon slecht voor. En daar hebben we mee te dealen. En ik zou bijna zeggen, ja, de wethouders die kunnen daar hun tanden op stuk bijten. Bij de doorrekening van het, bij de vertaling van het coalitieakkoord naar een collegeprogramma hoort ook een financiële doorrekening. Misschien komen ze wel met de boodschap, oh, we hebben alle wensen vertaald en we houden nog geld over. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het net de andere boodschap is. Dus wij houden daar ook rekening mee. En dat is ook serieus. En dan zullen er ook nog vervolgkeuzes gemaakt moeten worden. Overigens is dat dus een punt waar dan op dat moment de gemeenteraad en de samenleving ook wat van kan vinden. In die zin is dat natuurlijk ook iets waar dan de hele gemeenteraad ook nog zijn zegje over kan doen. Een ander punt waar we mee te rekenen hebben is de organisatie. Er is pas een onderzoek geweest over wat dan de realisatiekracht van de organisatie heet. En ons idee moet daar ook echt, moeten er andere keuzes gemaakt worden. De externe inhuur is al genoemd, vanaf 2011 de eerste motie, dat het minder moet zijn en het is alleen maar meer geworden. We hebben het gisteren al even over gehad. Het is ons duidelijk geworden dat hier gewoon niet echt beleid op is. Dat moet er dus komen. En dan moet je duidelijk maken dat je niet meer, en dat vinden wij een heel wezenlijke, met ad hoc oplossingen komt voor structurele problemen. Op het moment dat er een structureel probleem is op een bepaalde positie, een bepaalde afdeling, dan moet je kijken hoe je dat structureel kan gaan oplossen en niet meer steeds ad hoc gaan oplossen. Dat over het akkoord. Ik kan ook een aantal andere dingen noemen, maar dan zijn de belangrijkste zaken wel genoemd. En nogmaals, de formateur heeft er een aantal genoemd. We hebben het gepubliceerd voor commentaar. En inderdaad nog een extra ruimte gegeven aan de fractie Hooi Werkt, zoals afgesproken was. 58 reacties. Daar was cultuur de grootste gemene deler. Bij een flink deel van de reacties was het, waarom staat er niet zoveel cultuur in? En inderdaad, daar hebben wij ons dan in vergist. Je kan een coalitieakkoord op hoofdlijnen maken en zeggen, ja,

Voorgedragen voor een verlenging, zal ik maar zeggen. Wij hebben gekeken wie willen wij selecteren om voor te dragen voor de twee wethoudersposten. Het was zo dat er geen kandidaten in onze eigen fractie of daar direct omheen waren die voor deze job, het is ook nogal wat, je moet maar in de gelegenheid zijn en het willen en kunnen. Dus was de vraag van waar vinden wij elders de juiste personen met de juiste instelling, juiste affiniteit en kwaliteit en capaciteiten om deze job te doen voor ons. Daar hebben we heel wat gesprekken over gevoerd. En voor de postruimte, ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen, et cetera, vonden wij heel erg belangrijk dat het iemand zou zijn die daar concreet ervaring op had. Die dat, en liefst ook gewoon wethouderservaring, dus weet wat het inhoudt. En ook nog eigenlijk liefst niet alleen bouwen en wonen in een stedelijke omgeving, maar ook nog, wat is het in het buitengebied? Hoe zit het met de landbouwtransitie? Het zou heel mooi zijn als de persoon goede contacten heeft bij de provincie. Hij of zij moet mensen goed kunnen aanvoelen. Aan de keukentafel met mensen kunnen praten. En een aanpakker zijn. Nou ja, dat is, ik zou bijna zeggen, dat is ongeveer de beschrijving die van Wouter Bolle te geven is. En wij zijn heel erg blij dat wij ook met Wouter tot elkaar zijn gekomen. En dat hij zich bij ons heeft gemeld. En ik heb al gezegd, vanmiddag werd het nog even genoemd, een dijk van ervaring, juist op dat gebied. En wat ons betreft kan hij hier een fantastisch vliegende start maken op deze portefeuille. Daarnaast zijn we heel erg blij dat we het jonge talent Sjoerd Maillet, die weliswaar een tijdje uit de gemeente weg is geweest, maar staat te trappelen om zo dadelijk, nadat alle formaliteiten in de privésfeer zijn afgewikkeld, terug te keren in de gemeente. Daar ook al flinke stappen heeft gezet. Dus daar zijn we ook heel erg blij mee. Dat hadden we eigenlijk zo niet kunnen dromen, dat we een kandidaat, jong, 26, maar met al aantoonbaar ruime ervaring in de politiek. Provinciale statenlid in Limburg geweest. In de gemeenteraad, rondom de gemeenteraad van Maastricht actief geweest. Wordt ook allerwegen gezien als een veelbelovend talent. En dan dus nogmaals ook nog lokaal. Erg blij mee dat we ook Sjoerd hier kunnen voordragen. Wij zijn ervan overtuigd dat zij met z'n tweeën, samen met Katie Noordegraaf en de burgemeester, die klus kunnen gaan klaren, die niet flauw is. Tot slot, voorzitter, wil ik Tanja Klip en Frits Slootmans zeker ook danken voor de inzet en de hele prettige begeleiding en het hele proces. Het was toch best intensief. En je had op een aantal punten, nou, je kon je ook al ons bij de les houden en goed vertellen van, nou, deze kant lijkt me goed om dat te doen. En dat was nooit dwingend, maar misschien wel sturend. En dat was heel goed om tot dit resultaat te komen. Ook dank aan de vertegenwoordigers van het CDA. Nogmaals, altijd op enig moment, voorzitter, liep de onderhandelaar van het CDA met zijn arm in het verband. En toen hebben we maar de grap gemaakt dat hij met de vuist op tafel sloeg en dat er toen een mes van ons lag. Maar dat is dus echt een grap geweest, want het was in de beste verhoudingen zoals de gesprekken hebben plaatsgevonden. Ik zal nog even reageren uiteraard op de reactie van Hoi Werkt. Even kijken. Ja, frustrerend lang en achter de schermen. Dan heb je altijd de neiging om te zeggen, en jullie dan, maar dat is altijd een beetje flauw. Maar volgens mij was in de zomer 24 absoluut niet opener. Want we hoorden ineens dat er een andere coalitie was. Of een coalitie was. Zo werken die dingen nu eenmaal. En dat het lang heeft geduurd, ik denk dat ook al meeviel. Die eerste weken, inderdaad, de informatiefase, was gewoon goed dat het op deze manier gebeurde. En daarna hebben we ook heel snel meters gemaakt. U heeft het over jongeren. Ik zou bijna zeggen, kijk naar de fractie hier. Inderdaad, wat ervaring in jaren. Maar ook een heleboel jong aanstormend talent. Dus wij denken dat wij als partij, en dat zijn er niet de enige, absoluut ruimte geven aan jongeren. En dat jonge geluid ook zeker laten doorklinken. En ook hier aan tafel hebben. Als u zegt, ja, de keuzes zijn er niet uitgewerkt en dat moet financieel nog. Dat zal een stuk. En soms is, ik had even gekeken, 4 jaar geleden, hoe is het toen gebeurd? Oh ja, het tekort was niet doorgerekend. Dat gebeurde namelijk in het collegeprogramma wat daarna kwam bij de begroting.
Zo werkt het namelijk, want het valt niet mee. Want dan hadden we nog een paar weken extra.

0: daarvoor moeten nemen als we het echt heel goed financieel hadden moeten doorrekenen op dit moment. Dus we hebben ervoor gekozen om het op diezelfde manier te doen als 4 jaar geleden gebeurd is. Om het aan het college te vragen, om het in het collegeprogramma en dan vervolgens in de begroting te vertalen. En daar ook de keuzes te laten zien. Even concrete motie, sociale koop. Ja, daar heb ik de neiging van om te zeggen, dat staat er toch in. En wat voegt dit nou toe? Want er staat, concept als slimmer kopen. Ik denk dat dat heel verstandig is om dat erbij te betrekken. Of dat alleen met lijststromen moet zijn om dat gesprek te voeren, dat weten we dan weer niet. Dus de vraag is even wat dit nou toevoegt ten opzichte van het akkoord. Maar we zijn er. Het is in ieder geval niet iets waar wij tegen zijn. Dus in die zin vinden we het is het meer de vraag van, ja, is het nodig om het explicieter in te zetten? En een motie dat zou dan kunnen, denk ik. Het verhaal gezondheid leidend. Dat is natuurlijk altijd een beetje een flauwe. Dat is een leuk trucje, hè, want dan zeg je iets wat niemand tegen kan zijn. En dan zeg je volgens mij, en dat betekent dit, want zo leggen wij dat uit. Er is niemand in deze raad en volgens mij niemand in deze zaal en waarschijnlijk niemand in de gemeente die niet vindt dat gezondheid ontzettend belangrijk is en dat gezondheid van inwoners dat leidend moet zijn. Alleen de vraag is wat je ermee bedoelt. En afgelopen periode werd ermee bedoeld dat een aantal andere dingen gewoon niet meer meetelden en niet meer gewogen werden. Wij vonden dus dat daar niet tot een balans kwam, maar wij vinden dat die balans verstoord is. Dat is de reden dat wij ook hebben geschreven van, hier moet een nieuwe balans komen. Die gaan we zoeken. Als u zegt van ja, had daar gezondheid niet bij moeten staan, dan heeft u daar een punt, want dat is eigenlijk zo vanzelfsprekend, ook in wetgeving landelijk, die gewoon zegt, die geldt. Dat de vraag is waarschijnlijk de reden is dat we er niet aan gedacht hebben om dat expliciet te benoemen. Als u daarvan maakt, gezondheid is leidend ten opzichte van al die andere argumenten, andere aspecten, dan hebben wij er wel moeite mee omdat we ons dan afvragen, wat betekent het dan? Maar dat daar gezondheid bij genoemd kan worden, daar zouden we elkaar moeten kunnen vinden, lijkt ons. De motie of het amendement over cultuur, dat kan echt niet en dat moet u eigenlijk zelf ook niet voorstellen. Vinden wij, maar u gaat over uw eigen ideeën. Als je zegt, wij zitten er financieel slecht voor als gemeente, dat weten we. Dat betekent dat in principe er niets heilig is. En dat je alles ter discussie moet kunnen stellen. En dat betekent dat ook cultuur ter discussie staat. En u kan nog 20 dingen noemen en je zegt van, ga je daar nog bezuinigen? Ja, dat weten we nog niet. Misschien komt er dadelijk wel een heel slim plan dat we met minder geld hetzelfde effect kunnen bereiken op het terrein van cultuur. En dan lijkt ons dat een heel goed idee. Dus om hier nou te zeggen, alles is hier in deze gemeente, werkelijk alles, daar mogen we op bezuinigen, althans daar mogen we over nadenken. Maar cultuur, dat is heilig en dat is taboe. Dan zeggen wij nee, dat taboe dat willen wij niet verklaren. Dus, en volgens mij kunt u dat eigenlijk ook niet echt bedoelen. Dat was een motie en de twee amendementen. Voorzitter, ik had beloofd nog even terug te komen op de 4 emoties. Blij en trots, zei ik al, op het akkoord wat bereikt is en alles wat ervoor bereikt is. Wat we als club ook hier met iedereen achter de tafel en in de commissie en in de achterban en de kandidaat hebben gedaan. Dankbaar dat we dit allemaal voor elkaar hebben gekregen. Dankbaar voor de steun van de inwoners, van de kiezers. En hoopvol dat we alle vertrouwen hebben in de coalitie en het college wat we vanavond hopelijk gaan benoemen. Dankjewel.
1: Dank, heer Vennix. Het woord is aan de heer Van der Wouw.
2: Dankjewel, voorzitter. Ja, gisteren zaten we hier en toen werd meteen Martijn gezegd, het gras voor de voeten. Het gras is nog steeds groen en ik zal het misschien wel een paar keer herhalen, maar soms is er ook al wel wat gras weggemaaid. Maar dan niet tegen dat. Eerst wil ik beginnen om onze formateur, mevrouw Tanja Klip, te bedanken voor de begeleiding en de informatie. En zij hield ons altijd recht op het spoor. En het was zeker niet rechts, maar recht op het spoor. Ook Frits Vlootman, dankjewel voor de ondersteuning als secretaris. En ik kijk toch even naar de VVD, maar ook naar Rens. jij mag ook wel apart benoemd worden vandaag, denk ik. Want jij hebt heel veel werk verzet naast je studie om ons alles op papier terug te krijgen. Dank je wel. Ja, na de verkiezingen was snel duidelijk dat het CDA een sleutelrol heeft in de formatie en de besluitvorming in de komende raadsperiode. Die sleutelrol die willen we positief benutten in het belang van de Beekse samenleving. Wij presenteren geen dichtgedimmerd conceptakkoord, maar een conceptakkoord op hoofdlijnen met een aantal concrete korte en lange termijn doelen. En daarmee kunnen we vooruitkijken naar de toekomst. In het formatietraject is afgetast welke coalitie mogelijk zou zijn. Het kan ook anders, hebben wij in de campagne gezegd. En laten we nu met de VVD zien dat het ook anders kan. We gaan het ook op een aantal onderdelen... we gaan het soms ook anders doen. We hebben al eerder Katie Noordegraaf voorgedragen als eigen wethouder. En de VVD heeft Wouter Bolle en Sjoerd Maillet voorgedragen. Met dit college willen we de komende jaren in beleid uitzetten... daadkrachtig en in besluitvaardig bestuur. Straks hebben we zelfs 2 lokale wethouders. Dus dat is denk ik een winst vanuit het verleden. Het programma van het CDA heeft veel overeenkomsten met dat van de VVD. Meneer Fenix heeft het ook al benoemd. Mevrouw Klip heeft daar in haar inleiding ook al verwoord... en wijken daar niet ver van elkaar af. In het programma van het CDA stonden 10 punten die wij willen realiseren. Veel van die punten zijn door mevrouw Klip en meneer Fenix al benoemd... zoals fors meer woningbouw, landbouwverkeer... bedrijventerrein in balans in het buitengebied... moeilijke financiële positie... en aandacht voor de organisatie voor de inhuur en het onderzoek kwetsbaar in balans. Ik ga daar niet verder op in, omdat meneer Venix daar al het een en ander over gezegd... en ik denk dat wij daar de komende tijd vooral over met elkaar in gesprek moeten gaan... hoe gaan we dit aanpakken. Maar dit zijn wel de onderwerpen die in elk geval gezamenlijk zijn ingebracht. Het CDA heeft daarnaast een aantal punten ingebracht uit het programma... die in het concept coalitieakkoord zijn opgenomen. Ja, en dan zeg ik toch ontsluiting van Heelvarenbeek-Zuid... en een wegenstructuur in Gelderakkers die zodanig maken... dat er ooit ruimte is voor een randweg, rondweg of hoe je het ook wilt gaan noemen. Wij willen vooruitkijken. Dat betekent ook dat we daar ruimte moeten houden om straks te kunnen ontsluiten. De enige optie voor het landbouwverkeer is wat ons betreft de N269. Dat blijven we steeds vasthouden en daar gaan we tot de komende tijd voor om dat ook echt te realiseren. Ambtenaren naar de inwoners toe. En werken vanuit het principe ja mits. Nou, dat is een hele omslag. Dat zit in de omgevingswet, dat zit er allemaal wel in. Maar dat moet nog echt ingeburgerd worden in onze organisatie. Daar gaan wij denk ik, daar gaan we de organisatie vragen om daaraan te werken. Initiatieven van onderop uit de samenleving ondersteunen. Die kennen wij heel goed en dat willen we alleen maar meer stimuleren... zodat uit die diverse verenigingen, coöperaties, et cetera... die initiatieven, die leven in de samenleving, die komen van de samenleving... daar moeten we helpen om dat te kunnen realiseren... mits het uiteraard in de kaders past en betaalbaar is... want dat zal wel een probleem kunnen zijn. De auto te gast op fietsroutes voor de kinderen veilig naar school en de sport... Ja, wij zien toch steeds meer kinderen verder gaan naar andere scholen... en verder gaan naar de sport. En we zien ook dat dat toch niet altijd even veilig is. En met kleine, simpele maatregelen kun je dan bepaalde wegen zodanig inrichten... dan wel zodanig sturen dat dat voor de kinderen veel veiliger is. Ondersteunen van de verenigingen... dat zij zoveel mogelijk jongeren, jeugd... betrekken en kunnen handhaven in de school of in de vereniging. En dat betekent ook die kinderen die het wel moeilijker hebben... om samen iets te doen, te helpen, dat zij mee kunnen blijven doen. Dat geeft denk ik ook minder kans op problemen... en daardoor is dat goed voor het kind. En uiteraard ook goed voor de vereniging. De dorpsvisie per kern wordt gemaakt door de kernen. Dat is denk ik een belangrijk punt dat wij ook hebben ingebracht. Laat die dorpen... elk dorp zijn eigen visie ontwikkelen... en dat ook vervolgens met ons delen... en kijken wat we daarin kunnen realiseren. Goed, wij hebben het concept coalitieakkoord opgesteld voor reacties... en daar is erg veel gebruik van gemaakt, 58 stuks. Een aantal onderdelen zijn aangevuld en anderen beantwoord als uitvoeren... en die zullen we in het college gedeeld worden... zodat de onderwerpen ook op de agenda blijven. Expliciet moeten we hier benoemen de inbreng van Hooi Werkt... die we als erg constructief hebben gezien. Gezondheid is ook voor het CDA een belangrijk onderdeel. Echter een heel breed begrip. Hilvarenbeek is geen eiland. En de invloeden van buiten zijn er ook. En zoals in het programma staat, zullen we geen extra maatregelen nemen en trekken we samen met de provincie en de landelijke overheid op om die gezondheid te borgen. Er is geen doorrekening van de ambities, heeft de eerder ook al gezegd. Dat is ook een van de eerste opdrachten aan het college om dit verder door te rekenen en collegeprogramma te maken. En het collegeprogramma, dat kan wel uitgebreider zijn als het coalitieprogramma, omdat ook het college van mening kan zijn, en de ambtenaren zullen dat zeker meesturen, zullen zeggen van ja, maar dit moet toch ook in onze gemeente nog gerealiseerd worden. Zoals je hebt gezien zijn er ook veel mensen die zich zorgen maken om het cultuurbeleid van de nieuwe coalitie. Voor ons is cultuurbeleid een erg breed begrip en met veel cultuurpartners als gilden, carnaval, festivals, dansscholen, muziek, toneel, maar ook beeldende en creatieve activiteiten. Wij zullen het cultuurbeleid van 2025 verder doorzetten en uitvoeren, maar wat kan ook verbreden. Echter, ook hier zullen we keuzes gemaakt moeten worden. Soms meer, om er ergens anders iets minder te kunnen doen. En een daarvan is onder andere, de wet al aangereikt, het rugzakje, dat willen we indexeren, want dat is al, als ik me goed ben geïnformeerd, de laatste 12 jaar niet geïndexeerd. Dus dat is denk ik hoog tijd om de jeugd daar ook in te helpen om mee te kunnen doen. Tot slot, het CDA is trots op deze coalitie. Met onze beperkte menskracht zullen we juist samen met de VVD, maar ook met Hooiberg, de maximale voor de samenleving proberen te realiseren. Dank u wel. Ik reageer dan ook nog even op een aantal onderwerpen die door Hooiberg zijn ingebracht. Onder andere zijn er in het begin van de fractievoorzitter nogal wat onderwerpen ingebracht waar we inderdaad zien en lezen en horen dat Hooiberg het anders deed en wil doen als dat wij het doen. Dus in die zin snap ik die opmerkingen wel. Maar ja, dat is nou juist het verschil dat we nu zullen gaan meemaken, denk ik. Als je het hebt over participatie, inwoners betrekken, ja, volgens mij staat ons coalitieakkoord vol met participatie, maar wel op de momenten waar dat past en bij de mensen die dat nodig hebben. Dus niet allerlei brede participatietrajecten, zodat we uiteindelijk niet meer weten waar we mee aan de slag zijn. Ik heb al iets gezegd over de gezondheid. En meneer Vennis die geeft het ook al aan. Gezondheid kan niet leidend zijn, maar is wel een belangrijk onderdeel van ons programma. En dat zullen we zeker blijven doen. Als je dan... Ja, ik heb ook iets gezegd over de financiële situatie, maar dat hoef ik niet te herhalen. Als je dan naar één motie en twee amendementen kijkt, sociale koop, ja, dat had meneer Wernings ook al gezegd, staat erin. Misschien iets anders. Ja, sociale koop is denk ik een middel om ook jongeren die misschien niet willen huren of zo, en die op een andere manier een woning kunnen kopen. Dat is zeker goed om dat te onderzoeken en toe te voegen. Dat kan prima. Gezondheid hebt u in een van de amendementen benoemd. Daar heb ik zojuist iets van gezegd. Dat ga ik niet herhalen. Dat is denk ik duidelijk ja, gezondheid. Maar we zijn geen eiland, heb ik al gezegd. Ja, en de cultuur. We gaan overal andere keuzes maken. Overal gaan wij misschien plussen, misschien minderen. We gaan het anders doen. We moeten ergens ook geld maken. Dus ja, dat kan ook soms bij de cultuur zijn, maar niet alleen bij cultuur. Dus om dit uit te sluiten gaat ons ook te ver. Dus daar gaan we niet mee mee. Dank u wel.
1: Meneer Van der Wouw, daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn. Bent u gewend dat nu de reactie van het college komt? Maar dat is vanavond bij dit agendapunt in ieder geval niet de bedoeling. U heeft de reactie op het voorstel van Hooiberg gekregen. Dus met de twee amendementen en de motie. En de heer Vennings en de heer Van der Wouw hebben daarop gereageerd. Meneer Vennings.
3: Zouden wij een korte schorsing
1: nodig? Ik wou net zeggen, dit kan alleen maar een ordevoorstel zijn. Heeft u een kwartier nodig?
3: Ja.
1: Ik schors de vergadering tot 9:15. De vergadering is geschorst.
4: De vergadering is momenteel geschorst.
5: U hoort het, de vergadering is momenteel geschorst. En tot het moment dat die weer opgepakt wordt, gaat u luisteren naar muziek. En we beginnen met The Verve met Bittersweet Symphony.

0: Ja, en met het goede doel. Alles geprobeerd heeft de gemeenteraad ook, maar niet binnen de 15 minuten. Het kwartier schorsing. Ik neem u weer mee naar de raadzaal.
1: Heropende vergadering. En zoals gebruikelijk geef ik graag het woord aan degene die de schorsing heeft aangevraagd. De heer Vennix.
2: U bent te goed, voorzitter. Dank. We hebben als nieuwbakken coalitie, zou ik bijna zeggen, kerstvers, hoe je het wilt noemen, splinternieuw, gesproken over de motie en de twee amendementen. En de uitkomst daarvan is de volgende. De motie bevorderen sociale koop, dat is overigens niet helemaal een goede titel, want zoals u al zelf schrijft, in het coalitieakkoord staat al bevordering van sociale koop. En willen dat zelfs ook bijvoorbeeld als sociale huur onvoldoende aanslaat, kijken of dat een alternatief zou kunnen zijn. Dus daar gaat het niet zozeer om. Het gaat ook bepaalde vormen van sociale koop. Hè. Daar gaat het om. Nou, dat vinden we op zich prima om die ook te betrekken bij die onderzoeken die er zijn. Zonder vooruit te lopen op de uitkomst. Alleen, hier wordt lijststromen exclusief genoemd in de tweede bullet van het dictum, van het besluit, van de motie. En dat vinden we dan niet verstandig, want er zijn ook andere partijen, kunnen er zomaar zijn, die sociale koop bouwen. En dat kan breder zijn. Dus wij willen als CDA en VVD meegaan met de motie, als die beperkt wordt tot de eerste bullet en het tweede vervalt, omdat het ons idee niks toevoegt. Dat is de motie. En het beperkt en in een richting stuurt die wij niet zouden willen. Dan,
3: aanvullend, meneer Even. Voorzitter, mag ik dat? Aanvullend is het dat lijststromen dan een bijzondere positie krijgt, terwijl inmiddels in onze gemeente al andere bedrijven zijn die dat doen. Dus daarmee sluit je andere mogelijkheden uit. Dus dat is aanvullend.
2: Dank voor de aanvulling. Dan het amendement 6.
1: Misschien dat u prima samen kunt, inderdaad. Ja.
2: Oh, dat is. We maken elkaar zinnen af, voorzitter, als het nodig is. Ik weet al wat hij dadelijk gaat zeggen.
3: Al langer als jij.
2: Maar er zijn meer collega-raadsleden bij wie ik denk van, nou, ik denk dat ik al weet wat eruit. Dus dat allemaal geheel terzijde. En ik sluit niet uit, voorzitter, dat in mijn geval bij anderen ook wel eens het geval is. Maar ik ga nu wat zeggen over het amendement gezondheid blijft leidend. Zoals ik al zei, ja, dat is een beetje misleidend in die zin. Ja, gezondheid blijft leidend. Natuurlijk is gezondheid leidend, want iedereen wil gezondheid. Maar het leven zit vol keuzes. En als je bijvoorbeeld zegt van, we schaffen alles af en verbieden alles wat slecht is, dan hebben we morgen geen auto's meer, want daar gaan mensen ook van dood. En dan sluiten we van de ene dag op de andere Tata Steel. En er is ineens ook allerlei mensen zijn daarop tegen. En die zeggen, wacht eens even, dat gaat me te snel. Er zijn ook voorbeelden bekend van bijvoorbeeld een, ik zal het niet te precies maken, maar misschien kunt u het invullen, een agrarisch bedrijf wat zegt, ik wil misschien wel saneren, waarbij de omgeving zegt, wacht eens even, we hebben helemaal geen probleem met dit agrarisch bedrijf. Volgens bepaalde berichten zouden we er een probleem moeten hebben, maar dat hebben we helemaal niet. We hebben dit liever dat het bedrijf blijft dan dat er woningen gebouwd worden. Dus het is allemaal veel complexer. En waar Hooiwerkt absoluut aan gelijk in heeft, is dat het beter is, helderder is, dat het woord gezondheid hier genoemd wordt. Dat hebben wij er als vanzelfsprekend bijgedacht, maar het is beter om dat expliciet te benoemen. Het lijkt bijna een beetje op de cultuur waar we het eerder over gehad hebben. Maar als je het opneemt dat gezondheid leidend is, dan zou je daar een bepaalde invulling aan kunnen geven die politiek is, die per partij waarschijnlijk verschillend is. Dat willen wij voorkomen en daarom willen wij meegaan als het wordt aangepast in die zin dat in punt 1a ervan gemaakt wordt. In het buitengebied zoeken we naar een balans tussen de gerechtvaardigde belangen van gezondheid, landbouw, natuur, landschap, toerisme en recreatie. Punt. En waarbij dus de bijzin waarin de gezondheid van inwoners leidend is, vervalt, maar waar gezondheid toegevoegd wordt in de opsomming. En dan moet ik even kijken wat dat betekent. Dan moet ik even kijken naar bladzijde 21.
4: Zesde bullet point, blijkbaar. Ja, nee.
5: Er staat hier belangen van omwonenden en koffiespuitsel.
4: Ja, maar ik kan hem hier niet direct vinden. Hier zou het gaan over het zesde bullet point. Oh ja, oké, ja. Om deze de, kan belemmeren, voor de maat van het recht van de belangen van alle omwonenden. Punt. Wij kiezen van... Oké, waarin de gezondheid... Nee, dus dan valt wat ons betreft B, omdat daar ook dat leidend nadrukkelijk staat. En in pagina 4 komt dan in bij de algemene uitgangspunten gezondheid toegevoegd aan die andere gerechtvaardigde belangen in het buitengebied.
1: Een soort van interruptie van de heer Hermans.
6: Ik neem aan dat het tevens tweede termijn is, dus dat een gewone interruptie.
1: Ja, ik zat ook al een beetje, een beetje te twijfelen waar we precies zitten.
6: Voorzitter.
1: Ja.
6: Ja, even een verduidelijkende vraag toch op die wijziging. Ze zeggen wel eens, mensen die gezond zijn, die willen 100 dingen. En mensen die ziek zijn, die willen maar 1 ding. En dat is voor ons zo duidelijk dat gezondheid leidend voor ons een essentieel punt is. Ik probeer even te kijken wat het dan voor u betekent. Want dit voegen we toe in een paragraaf waarin CDA en VVD zeggen... wij gaan op zoek naar een nieuwe balans tussen gerechtvaardigde belangen van natuur, landbouw, et cetera. Begrijp ik nu goed dat die nieuwe balans wat u betreft dus mag betekenen dat het ongezonder wordt?
1: De heer Venix.
2: Dat hangt ook van de definitie van ongezond af. En dan komt het... Nee, maar dan komt het... kijk, de debat is over dit onderwerp is de afgelopen periode... Hè, vanaf september met de omgevingsvisie... heeft een bepaalde ideologische lading gekregen. En we kregen dan ook een situatie dat als je niet meeging in uw visie... dan zou je mensen ongezond willen maken of ziek willen maken. Nou, dat werp ik heel ver van me. En dat is ook onprettig om op die manier een discussie te voeren. Het gaat niet om dat de ene partij voor gezondheid kiest... en de andere voor ongezondheid en voor ziekte. Daar gaat het niet om. Daar heeft het niks mee te maken. We willen allemaal gezondheid, maar we maken daar verschillende keuzes in... in hoe we dat zien, wat een verantwoorde afweging is. En als we, wat ik al zeg, als we radicaal alles doordenken... dan gaan we auto's bannen uit Hilvarenbeek. We gaan van alles doen. Er mag geen fabriek meer zijn, er mag helemaal niks gebeuren. Want allemaal ongezond. Alleen, dat is niet leefbaar en dat willen we niet. En ga er nou mee dat het een afweging is waar politiek een keuze maakt... waar absolute waarheden niet bestaan en waar het niet zo is. Wij kiezen voor gezondheid, dus dit zijn de keuzes.
1: De heer Hermans.
6: Volgens mij heeft de heer Venix heel veel woorden nodig... om uiteindelijk geen antwoord te geven, want ik hoor geen ja of nee. Maar ik filter eruit... dat bij die nieuwe balans die de coalitie zoekt... gezondheid in het gedrang komt, voorzitter.
1: Bedankt voor uw conclusie. Ik wil de heer Venix vragen om zich nu even te beperken... tot het melden wat de schorsing heeft opgeleverd. Daar was u bijna mee klaar, want u was aan het uitleggen... wat het standpunt van amendement A6 is.
2: En dan wil ik even toevoegen dat ik het met die conclusie zeer oneens ben... en dat dat de polarisatie is die wij niet willen. Even kijken. Het amendement niet bezuinigen op cultuur. Nou, daar hebben CDA en VVD duidelijke mening over. Dat kan niet. Je kan niet één onderwerp uitzonderen. Wij hebben duidelijk in de wijziging, in de aanvulling op het conceptakkoord aangegeven. Cultuur is belangrijk. We houden het cultuurbeleid, zetten we voort. Maar de komende jaren zullen we keuzes moeten maken. En het kan niet zo zijn dat daar een cultuur taboe is. Dat ook slimme maatregelen daar om te bezuinigen of om gelden anders in te zetten niet bespreekbaar zouden zijn. Want we hebben gezegd dat het daar niet over mag gaan. Dus dat amendement zullen we zeker niet steunen.
1: Goed, laten we dit hebben gezien als een soort van de reactie van het college op de ingediende motie en amendementen. Dan start ik nu de tweede termijn.
7: Nou, ik wil graag even reageren als het mag op de tweede opmerking over de...
1: Laten we dat dan ook nog maar doen. Start ik daarna de tweede termijn en dan krijgt u alsnog het woord.
7: Ja, top. Ik hoor hier dat iets eruit lichten, zoals cultuur, niet aan de orde zou zijn. Maar u licht er iets anders wel uit, dat is het niet verhogen van de OZB. Is dat dan ook niet heilig, of is dat... Hoe moet ik dat zien? Dat begrijp ik niet helemaal.
1: De heer Vennix.
4: U heeft ongetwijfeld gelezen dat dat daar niet staat als taboe. Maar er staat wel, daar moet je hele goede argumenten hebben. Want er is namelijk het verleden wel eens te makkelijk naar dat middel gekozen. Verhoging van de OZB is het allermakkelijkste wat een gemeenteraad kan doen. Om het sluitend te krijgen. En wij vinden, als heel waar met VVD en volgens mij is de CDA er ook hartstikke mee eens, dat je dat pas moet doen als je niets anders kan. En je moet duidelijk laten zien dat het nodig is om bepaalde gemeenschapsvoorzieningen, belangrijke voorzieningen, overeind te houden. En als die afweging dan zo gemaakt wordt, dan is dat dus ook een mogelijkheid wat je kan gaan doen. Dus ja, is het, als u mij vraagt, is het uitgesloten dat de OZB verhoogd wordt? Nee, dat is niet uitgesloten. Want lees hier.
1: Goed, helder. Mevrouw van Dijk?
7: Nou, ik kan ook lezen. En volgens mij mijn buurvrouw nog veel beter. Want die heeft dat net even bijgehaald. Er staat heel duidelijk, de OZB verhogen we niet. Punt. Nou ja, komma, behalve met de inflatie.
1: De heer Van der Wouw?
3: Ja, nou, als je dat OZB eruit ligt zoals u het zegt, die verhogen we niet. Die verhogen we niet, tenzij, en dat staat elders in de notitie, wanneer het algemeen belang nodig is, voor algemeen belang nodig is. Maar, en ik denk dat ik dat ook heel goed moet zeggen, de OZB verhogen betekent dat het laatste middel is om geld te maken, om geld te hebben, om overeind te blijven en niet failliet te gaan als gemeente. En die middelen om OZB te verhogen hebben misschien nog wel eens nodig om onze risico's af te dekken. Onze financiële mensen hebben er ons op gewezen dat je daar heel voorzichtig moet zijn. Dus nee, die verhogen wij niet, tenzij het om bepaalde momenten voor bepaalde onderdelen nodig is. En dat is hetzelfde als met alle andere onderdelen in ons programma, en dus ook met cultuur, dat gaan we niet verminderen, tenzij we dan op een andere manier beter kunnen doen en daar geld voor over hebben, dat we kunnen besteden en nodig is voor andere belangrijke zaken die voor onze gemeenschap van belang is.
1: De heer Vennix.
4: Voorzitter, het is eigenlijk gewoon flauw. Ik citeer nu even letterlijk wat er in het coalitieakkoord staat. Belastingen zoals de OZB en heffingen verhogen we niet, comma, behalve met inflatiecorrectie. Een uitzondering hierop als vooraf duidelijk is dat de opbrengst ten goede komt aan een duidelijk maatschappelijk doel. We kijken eerst of er andere financieringsbronnen mogelijk zijn. Einde citaat.
1: Akkoord.
4: Ja, sorry, maar nee, als je citeert, ben dan ook wel even eerlijk.
1: De reactie nog van mevrouw Van Dijk. En dan stoppen we hiermee en gaan we naar de tweede termijn, zodat de heer Hermans en ik in ieder geval weer weten waar we zijn. Mevrouw Van Dijk.
7: Ja, dat is heel mooi. Ik heb in ieder geval duidelijk gehoord dat je wel maar kans krijgt om echte keuzes te maken door hier dingen op te schrijven. En dat je ook luistert naar als er mensen komen inspreken en dat er heel veel mensen reageren, waarin je expliciet benoemt dat bepaalde zaken heel belangrijk voor je zijn. Maar dat je dan niet de echte keuze maakt door te zeggen, dan is het zo belangrijk, daar bezuinigen wij niet op. Dat is wat ik gehoord heb.
1: Goed, punt. Dan start ik nu de tweede termijn. Dat betekent dat ik het woord geef aan achtereenvolgens mevrouw Van Dijk, de heer Vennix of iemand anders van de VVD en waarschijnlijk de heer Van der Wouw. En dan gaan we kijken of we dan op de een of andere manier tot besluitvorming kunnen komen. Ik zal de tijd nog even volpraten tot u bent zover.
7: Nou, ik denk dat we heel even moeten schorsen, want we hebben nog niet geen tijd gehad om het te hebben over de voorgestelde wijzigingen van de amendementen.
1: Jullie kunnen dat in 10 minuten.
7: Dank je.
1: Ik schors de vergadering tot 21:12.
8: De vergadering is momenteel geschorst.

0: Jammer van dit plaatje. Jaren 80, eind jaren 70 denk ik. Eruption met One Way Ticket. U houdt hem van mij te goed. We gaan weer terug naar de raadsvergadering.
1: Als dat nog nodig is dan. Mevrouw van de, meneer Van der Korput. Ik had op zich best een goed voorstel.
2: Ja, sorry, voorzitter. We hebben de inbreng van VVD en CDA gehoord en naar aanleiding daarvan één aanpassing gedaan. Dat is bij onze motie over sociale koop. Daarvan gaf de VVD aan, laat het stukje over lijststromen en met wie je praat om de mogelijkheden te onderzoeken. Nou, achterwege. We hebben voorgesteld om daar inderdaad breder te maken, want lijststromen dat is wel heel erg beperkt. Maar daarvan te maken hierover met woningcorporaties en andere bouwpartners het gesprek te voeren en te achterhalen of zij bereid zijn om, als het haalbaar blijkt, hierin te voorzien. Dus dat is de enige aanpassing.
1: Oké, helder. Ik hoor zojuist van de griffier dat deze versie nu bij uw vergaderstukken zit. Zo snel gaat dat hier. Dan beginnen we nu met de tweede termijn. En geef ik logischerwijze vanwege het balletje het woord aan mevrouw Van Dijk. De primus heet dat.
3: Ja, dat klinkt al lekkerder dan balletje. Ja, het is heel fijn om te horen dat ook VVD en CDA erkennen dat het woord gezondheid als belang mist in dit coalitieakkoord. Het is inderdaad misschien een vanzelfsprekendheid, maar vanzelfsprekendheden zijn pas realiteit als je ze opschrijft. Dus het lijkt ons toch belangrijk dat we daar in ieder geval in de uitwerking naar een collegeprogramma iets van terug gaan zien. Dat standpunt over de cultuur, het cultuuramendement, dat vinden we best teleurstellend. Als je kijkt dat er een enorme hoop reacties zijn gekomen op het ontbreken van cultuur in het akkoord. Als je ziet hoeveel mensen hier de moeite hebben genomen om aanwezig te zijn en in te spreken en met elkaar te overleggen hoe goed te reageren, dan kunnen we niet zo goed begrijpen waarom de coalitiepartijen op dit punt geen duidelijke keuze maken. Wat is die toevoeging van die paragraaf dan waard als je er niet echt achter gaat staan? Zo'n aanpassing lijkt nu voor de bühne gedaan.
1: Interruptie van de heer Wennings.
4: Dankjewel. Dan toch de vraag aan mevrouw Van Dijk, fractie Hooi Werkt. Dus u zegt, wij willen een taboe. Wij stellen voor dat 4 jaar lang over mogelijke bezuinigingen of iets anders doen, slimmer anders doen op het gebied van cultuur niet gesproken mag worden. Over alle andere onderwerpen wel. Ik zal ze niet allemaal gaan noemen wat is. Alleen cultuur zonder wuit. Dat is uw voorstel, even voor de duidelijkheid.
1: Mevrouw Van Dijk.
3: Oh, mijn dingetje deed het nog. Kijk nou. Is dat het nieuwe systeem? Kunnen we tegelijk praten?
1: U bedoelt uw microfoon?
3: Ja.
1: Ja. Mevrouw Van Dijk.
3: Dat heeft u goed gehoord. Wij zijn blij met de manier waarop de VVD, want dan ga ik even verder met mijn tweede termijn, de VVD zijn wethouders gekozen heeft. Inhoud, kwaliteit voorop en een zorgvuldige procedure. Dat is een hele mooie vernieuwing en stiekem ook wel een beetje een compliment naar de manier waarop Hooi Werkt dat al vanaf het begin met heel veel overtuiging is aangegaan. Een zorgvuldige procedure om belangrijke functies te vervullen. Voor ons, even terugkomend op een ander punt, is jongeren- en kinderparticipatie iets anders dan jonge mensen op de kieslijst zetten. Maar ook hierbij denken we, laten we dan de komende tijd gebruiken om samen te verkennen wat jongerenparticipatie echt voor onze inwoners kan betekenen. En de slotsom, ja, ik heb het al een paar keer gezegd, we hebben nog geen echte keuzes gehoord of gelezen. Dus wij zijn vooral heel benieuwd naar de verdere uitwerking in het collegeprogramma. En dat gaan wij uiteraard kritisch volgen, helder, open en integer, zoals iedereen van ons gewend is.
1: Dank u wel, mevrouw Van Dijk. De heer Wennings.
4: Ja, dankjewel, voorzitter. De motie over sociale koop en het onderzoeken van concepten als slimmer kopen. Na de aanpassing zoals die zojuist is toegelicht, kunnen wij die ondersteunen. En is dat in de lijn van wat er in het coalitieakkoord staat, maar is dat de verduidelijking, dat is prima. Het amendement over gezondheid leidend, daar hebben we gehoord dat de fractie Hooi Werkt geen aanpassing wil doen in hun amendement. Dat betekent dat wij dat we het wel een goede zaak vinden om, en in die zin ook dank voor de suggestie, een goede zaak vinden om gezondheid expliciet te benoemen. dienen wij een eigen amendement in, samen met het CDA. Daarin komt de tekst zoals ik die daar straks heb genoemd. En volgens mij heeft onze onvolprezen secretaris doe ik hem mee onrecht, maar zonder hem waren wij in de onderhandelingen niet geweest, zeg ik tegen de onderhandelaars van het CDA. Collega Rens Schapendonk het nu naar de griffier gestuurd. En het komt live binnen. Zal ik even verder gaan, voorzitter? Dus dat betekent dat wij nogmaals met dank voor de suggestie van Hooijwerkt daar een aanpassing en een verduidelijking doen voorstellen. En dan cultuur. U heeft net gezegd, wij willen voor cultuur een uitzondering. Overal mag over gesproken worden, behalve cultuur, dat is taboe. Dat kunnen wij niet volgen en dat heb ik al meer dan voldoende duidelijk gemaakt. Dank u wel.
1: Dan gaan wij naar de heer Van der Wouw in de wetenschap dat wij wel weten dat er een A08 aan zit te komen, maar daar nog niet met elkaar over gesproken hebben. Maar dat gaan we dan zo dadelijk even handig doen. De heer Van der Wouw.
5: Dank u wel, voorzitter. Ja, gezondheid gaan wij opnemen in het collegeprogramma of in het coalitieakkoord. En dat komt vervolgens in het collegeprogramma. Dat zult u dan zeker wel tegenkomen. En ik vind het toch wel jammer dat jullie niet het amendement gezondheid leidend, dat je dat handhaaft. Want als je dat handhaaft, dan betekent het gewoon dat je bepaalde keuzes maakt over gezondheid of ongezond, werd ook al gezegd. En dan denk je, dat willen we juist niet. Ik denk dat we juist moeten met elkaar in gesprek moeten, en dat hebt u ook in uw eerste betoog ook aangegeven, gaan met elkaar in gesprek en dan komen we eruit. En dat getuigt op deze wijze niet. Dus dat vind ik jammer om dat nu vast te stellen. Wat betreft de sociale koop is al door meneer Venix aangegeven, daar zijn wij akkoord. Dus dat nemen we graag mee. En wat betreft cultuur, we hadden het in de pauze even. Ja, als je cultuur een uitzondering maakt, en de rest mogen we allemaal niet. Dus ouderenbeleid of landbouwbeleid of sport, die zijn hier niet geweest. Dan hoeven we in één keer geen uitzondering te maken. Maar voor cultuur, omdat ze er wel geweest zijn, maken we een uitzondering. Terwijl cultuur een heel belangrijk gegeven is, wat ik toen straks ook heb aangegeven. Maar dat misschien wel op een andere manier kan. Dus om daar nu een uitzondering voor te maken, om die nooit in de bezuinigingen mee te nemen of in de veranderingen, laat ik het dan zomaar even noemen, dat vind ik jammer. Dus helaas.
1: Nou hoorde ik u net zeggen, wij gaan gezondheid opnemen in het coalitieakkoord. Dat betekent dat het nog te ontvangen amendement daarover gaat. Dat hebben we elkaar weer goed begrepen. Inmiddels zit A08, heb ik dat goed doorgenummerd. A08 inmiddels bij de stukken. Maar misschien is het handig voor degene, dan kijk even naar meneer Venix, die bijvoorbeeld op de publieke tribune nu niet direct toegang hebben tot ons systeem, dat u wel even het dictum van het amendement voordraagt. De heer Venix.
4: Ja, en voordraagt ook, dat is iets anders dan voorlezen, denk ik, hè?
1: Ja, dat
4: vraagt toch een zekere.
1: Dat hoeft geen lange aanloop te zijn, hoor.
4: Maar u zag misschien dat ik het ondertussen aan het zoeken was. Maar hij staat ook hier. Dankjewel. Ik zal het voorlezen, voorzitter. Ik zal voordragen. De gemeenteraad van Hilvarenbeek in vergadering bijeen op 9 juli 2026 stelt de raad voor te besluiten het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen. Beslispunt 1, het coalitieakkoord op hoofdlijnen 2026-2030 echte keuzes, nieuwe kansen vast te stellen, te wijzigen in 1, en dan is de onder 1, onder A, pagina 4. Dit zijn onze 5 hoofddoelstellingen. Onder buitengebied in balans, eerste zin, die komt als volgt te luiden. Ik citeer. In het buitengebied zoeken we naar een balans tussen de gerechtvaardigde belangen van gezondheid, landbouw, natuur, landschap, toerisme en recreatie. En vanaf daar gaat de tekst gewoon verder. Dank u wel.
1: De heer Elbers.
6: Ja, ik heb een verduidelijkende vraag. U had vanavond en gisteren ook al wel eens over een paar flauwe dingetjes. Nou heb ik er ook eentje gevonden. Want u zegt in dit amendement dat we dan ook het coalitieakkoord vaststellen daarmee, met deze toevoeging. Maar ik neem aan dat u bedoelt om het op te nemen.
7: Aan te passen.
1: De heer Venix.
4: Voorzitter, als ik nou zeg nee, dat bedoelen we niet,
1: dan maakt u de onduidelijkheid nog groter.
4: Nee, er is helemaal geen onduidelijkheid, want iedereen weet hoe het zit. Maar als het nodig is om die duidelijkheid, ja, dat bedoelen we.
1: Goed.
4: Nog meer?
1: Nee hoor, laat u mij maar even voorzitten.
4: Oké. Gaat het goed?
1: Nou ja, u mocht 17 juni de hele avond, hè, dus... wij zijn hier gewend om in twee termijnen te vergaderen. Die twee termijnen zijn nu geweest. Maar daarmee zijn we er niet, want er is een nieuw amendement verschenen... waar Hooiwerk nog iets van moet vinden. En dat amendement, als ik het dan even mag samenvatten... Hè, dat is, als we het vergelijken met A06, gezondheid blijft leidend... Stelt het amendement A08 voor dat gezondheid meegenomen wordt... in de gerechtvaardigde balans. Is Hooiwerk in staat om nu direct te reageren op A08? De heer Hermans gaat dat doen.
7: Ja, dat kunnen wij. Ik zou bijna zeggen beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dit is een verbetering van de tekst. Die steunen wij. Wij vinden nog altijd jammer dat het niet als leidend wordt gekwalificeerd. Maar dit is beter. We zullen het amendement steunen. Maar zoals mevrouw Van Dijk in haar eerste termijn al aangaf... wij hebben wel geworsteld en gezocht naar... kunnen we ook het hele akkoord steunen. En daar hebben we nog altijd de voorwaarden aan. Dan willen we wel meer beweging zien op ook alle andere amendementen. Dus wij zullen dit amendement steunen. Maar daarmee is niet gezegd dat we het coalitieakkoord gaan steunen.
1: Dan heb ik een wedervraag. Wat betekent de steun voor A08 voor de status van A06?
7: Daar hebben we ook een stemverklaring bij, maar die handhaven wij, die
1: A06 handhaaft u. Dat kan ook. Ja, goed. Dan zijn we aan het eind gekomen van de beraadslaging... als het gaat over het raadsvoorstel vaststellen en coalitieakkoord. En gaan we over tot besluitvorming. Dat betekent eerst drie amendementen. Eerst de drie amendementen. Dan weten we of het concept raadsvoorstel al dan niet gewijzigd is. Dan het raadsvoorstel. En daarna, tenslotte dus, de motie. Goed. Het eerste amendement waar wij over gaan besluiten... is amendement, dat is het makkelijkste, A07... over het niet bezuinigen op cultuur. Kan ons systeem dat aan? Dat ik het een beetje door de war gooi? A07 gaat over het niet bezuinigen op cultuur. Heeft over dat amendement iemand behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan mag u uw stemknoppen gebruiken.

0: Met 8 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Is het amendement verworpen? Meneer Leenhuis heeft vrienden gemaakt. Ik stel voor dat we die fout niet corrigeren in dit geval. U heeft gestemd, daarmee is het klaar. Dan gaan we naar amendement A06. Dat is het originele amendement waar gezondheid leidend wordt verklaard. En daarover had Hooijwerkt een stemverklaring. Toch niet. Oké. Wij gaan stemmen amendement A06. Gezondheid blijft leidend. U mag de stemknoppen gebruiken. Met 10 stemmen tegen en 7 stemmen voor is dit amendement verworpen. Dan gaan we naar amendement A08. Het amendement zoals toegelicht door de heer Fenix. Waarbij gezondheid wordt opgenomen in het coalitieakkoord als een gerechtvaardigde balans. Als ik hem zo even mag samenvatten. Iemand behoeft aan een stemverklaring? Niet het geval. U mag zeker wel stemverklaring. Geen stemverklaring. Wel stemverklaring.
1: Nou, we geven wel een stemverklaring. Die heeft de heer Hermans net wel gegeven. Aangezien ons eigen amendement juist geen meerderheid heeft gehaald, vinden we dit in ieder geval nog beter dan helemaal niks over gezondheid opnemen. Dus zullen wij daarom het amendement steunen.
0: Dank u wel. U mag de stemknop gebruiken. Met 17 stemmen voor en 0 tegen is dit amendement aangenomen. Dat betekent dat het originele raadsvoorstel, waarin u wordt gevraagd om het coalitieakkoord vast te stellen, nu is aangevuld met de toevoeging van het woord gezondheid aan de gerechtvaardigde balans. Dit gewijzigde raadsvoorstel. Iemand van u de behoefte om daar een stemverklaring over af te leggen? Dit is mevrouw Van Dijk.
2: Dank u wel, voorzitter. We hebben vandaag een start gemaakt van een nieuwe periode en dat wordt een periode waarin we hopelijk kunnen samenwerken. We hebben een hand uitgestoken en hopen dat die hand ook in de komende periode wordt aangepakt. We waren bereid om voor dit coalitieakkoord van VVD en CDA te stemmen. En wij hebben gezocht naar die echte bottom line. Wat moest er echt worden aangepast voor ons? Nou, dat waren 2 cruciale punten. Dan hadden wij ook comfort gehad bij dit akkoord. En daarom stemmen we vandaag ook helaas tegen.
0: Dank voor uw stemverklaring. Overigens geen stemverklaringen. Mag u gaan stemmen. Met 10 stemmen voor en 7 stemmen tegen is het gewijzigde raadsvoorstel aangenomen en daarmee het coalitieakkoord vastgesteld. Ik kan niet anders dan u een herinnering brengen dat het niet is toegestaan om vanaf de publieke tribune of waar dan ook blijken van goed of afkeuring te laten horen. Het is nu gebeurd. U laten verwijderen vind ik iets te ver gaan. Is niet proportioneel. Maar niet meer doen. Dat klopt ook weer. Ja. Goed. Er mag vanavond nog een keer wel geklapt worden, maar dat is omdat het zo heurt. Agenda punt 7. Ik wou iets te snel gaan. Ik breng in stemming de motie bevorderen sociale koop. Die is aangepast. Dus de aangepaste versie, waarbij er meer ruimte is gegeven. Dus niet alleen lijfstromen, maar die variant. Iemand van u behoefte aan een stemverklaring? Geen stemverklaring, dan kunt u gaan stemmen. Met 17 stemmen voor en 0 stemmen tegen is de motie aangenomen. Dan zijn we daarmee echt aan het einde gekomen van agenda punt 6. Gaan we naar agenda punt 7. Agenda punt 7 is het voorstel ontheffing woonplaatsvereisten of ontheffing ingenetenschap voor wethouders. Hierbij wordt voorgesteld om aan de heren Maillet en Bolle voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap. Heeft iemand van u behoefte aan een eerste termijn? Dan kunnen we wat mij betreft direct gaan. Dan kan ik aan u vragen, kan dit een hamerstuk worden? Ik zie iedereen knikken. Dan heeft de griffier een knopje. Dan hoeft u niks te doen en dan is het een hamerstuk. Bij deze voorstel door u aangenomen. Dan. Het raadsvoorstel benoeming van 3 wethouders en de bepaling van de tijdsbestedingsnorm. Dit is het raadsvoorstel waar velen van u voor zijn gekomen. Voorgesteld wordt om de heer Maillet, de heer Bollen en mevrouw Noordergraaf te benoemen tot wethouder van de gemeente Hilvarenbeek en per wethouder een tijdsbesteding te hanteren van 1 FTE. Als eerste, het onderzoek naar de benoembaarheid. Door de raadsleden, mevrouw Benly, de heer Van der Korput en de heer Holleman is onderzoek gedaan naar de benoembaarheid van de 3 kandidaten tot wethouder. En inderdaad, meneer Holleman zal verslag doen van het onderzoek. Het woord is aan de heer Holleman.
3: Ja, voorzitter, waarbij ik dan wel wil zeggen dat dit zware karwei niet door de heer Van der Korput is gedaan, maar door de heer Hermans. De rest klopt wel. Nou, we net hebben besloten over het ontheffing van het vereiste voor het eengezetenschap voor de kandidaat-wethouders Maillet en Bolle. Staat er verder niets aan in de weg om de 3 kandidaat-wethouders te benoemen tot wethouder van deze mooie gemeente Hilvarenbeek.
0: Dank u wel, meneer Holleman. En via u wil ik ook mevrouw Benly en de heer Hermans bedanken voor hun inspanning en hun werkzaamheden. Dan wil ik u vragen of er behoefte is om dit raadsvoorstel te bespreken. Nee. Niet bij de VVD, niet bij het CDA en wel bij Hooi Werkt. Dan gaan we dat proberen praktisch zo te doen dat ik het woord geef aan mevrouw Van Dijk. En dan daarna nog even kijken of CDA dan wel VVD erop willen reageren. Dit is dus de eerste termijn, daar komt het op neer. Mevrouw Van Dijk.
2: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik was even aan het zoeken naar waar past dit het beste. Maar we willen alleen maar even laten weten dat we de nieuwe wethouders ontzettend veel succes en plezier wensen in deze geweldige gemeente. We kijken uit naar een fijne samenwerking en we gaan jullie heel veel tegenkomen de komende tijd. Dus laten we er iets moois van maken. Dank jullie wel.
0: Dank u wel, mevrouw Van Dijk. Daar wil meneer Fenix op reageren. U bent het ermee eens?
4: Zeer, zeer kort. Nou, dank in ieder geval voor die positieve instelling vanuit uw fractie. Ik heb begrepen dat er vorige week een prettige kennismaking al geweest is. Dus ook niet de eerste keer dat u de heer ziet. Dus fijn dat het op deze manier kan. En ook vanuit ons heel veel succes.
0: Meneer Van der Wouw.
5: En graag sluit ik daarbij aan. Wij gunnen deze 2 heren en mijn buurvrouw alle succes in de komende 4 jaar. En we hopen dat er een mooi resultaat uitkomt. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Van der Wouw. Daarmee concludeer ik dat we aan het einde gekomen zijn van de beraadslaging, dat we over kunnen gaan tot stemmen en afhankelijk van de uitslag van de stemming ook tot beëdiging en benoeming. U heeft allemaal bij de vergaderstukken een uitgebreide toelichting gekregen van de griffie over de stemprocedure, die er in het kort op neerkomt dat ik aan de heer Van Riel en aan de heer Legius wil vragen of jullie bereid zijn het stembureau te vormen. Ik zie meneer Legius enthousiast knikken en de heer Van Riel ook, alsof u het al wist. Vervolgens moet ik vaststellen of er raadsleden zijn die niet aan de stemmingen mogen deelnemen. En ik stel vast dat dat niet het geval is. Nu zijn er 3 vacatures voor de wethoudersfuncties. Dus dat betekent dat, aangezien we ook 3 kandidaten hebben, we 3 stemronden gaan krijgen. In iedere ronde krijgt elk raadslid een stembriefje waarop hij of zij de naam van de voorgedragen persoon schrijft, of een andere naam schrijft, of niets schrijft, of iets anders schrijft. Dat klinkt een beetje cryptisch. Inderdaad. Dus u mag de naam van de voorgedragen kandidaat opschrijven. U mag een andere naam opschrijven. U mag blanco stemmen. En u mag heel iets anders opschrijven. En je mag het briefje niet ondertekenen. Maar dan is hij weer ongeldig. Vervolgens vouwt u het briefje op, zodat de griffier per stemming de briefjes in kan nemen en die overhandigt aan de voorzitter van het stembureau. Vervolgens gaat de secretaris van het stembureau de briefjes openen, voorlezen in het openbaar, zodat de secretaris de uitslag in het openbaar kan voorlezen. Dat is de procedure. Ondertussen is de griffier de stembriefjes aan het uitdelen voor ronde 1. En ronde 1 gaat over de benoeming van de heer Maillet. Ik kijk even rond of voor iedereen de procedure voldoende duidelijk is. Het gaat nu over de benoeming van de heer Maillet. En inmiddels heeft u allen een stembriefje.

De bedoeling dat u het briefje in de lengte en in de breedte dubbelvoudt, zodat de uitgebrachte stem niet zichtbaar is. En ondertussen vraag ik aan de heer Van Riel, als hij uitgevouwen is, of hij naast mij komt zitten. Met pasje. En meneer Legius wil ik vragen of u naast de griffier komt zitten. Met pasje.

0: Het zijn 17 briefjes, dus dat klopt. Ik geef nu het mandje aan de heer Van Riel, die ze één voor één gaat openen en gaat oplezen wat erop staat, zodat de heer Legius samen met de griffier kan opschrijven wat de heer Van Riel voorleest. Dat is het idee. Meneer Van Riel.
1: Dank, voorzitter. Nou, dan gaan we maar van start. Sjoerd Maillé. Sjoerd Maillé. Sjoerd Maillé. Maillé. Sjoerd Maillé. Sjoerd Maillé. Sjoerd Maillé. S. Maillé. De heer... een vraagstuk. Wat gebeurt er bij spelfout van de naam?
0: Het gaat over de fonetische uitslag.
1: Fonetisch. Oké, de heer Maillé. Sjoerd Maillé. Sjoerd Maillé. Maillé. Sjoerd Maillé. Maillé. Sjoerd Maillé. Sjoerd Maillé. En de laatste. Sjoerd Maillé.
0: Dank u wel, meneer Van Riel. Kijk naar de heer Legius.
2: Ik heb 17 keer de naam Sjoerd Maillé of iets gelijk wat erop leek gehoord.
0: Dan concludeer ik, beste raad, dat de heer Maillé benoemd is, of door u benoemd is als wethouder, dadelijk dus de eed mag afleggen met 17 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Wij gaan het ja. Nu mag het ineens weer wel, hè? Wij gaan hetzelfde doen en nu voor de persoon van de heer Bollen. Het levert in ieder geval minder spelfouten op.

0: Ik draag 17 stembriefjes over aan de heer Van Riel.
1: Dank, voorzitter. Nou, dan begin ik bij de fout gevouwen stembrief. Wouter Bolle. Wouter Bolle. Wouter Bolle. W. Bolle. Wouter Bolle. W. Bolle. Wouter Bolle. Wouter Bolle. Wouter Bolle. Wouter Bolle. Bolle. Wouter Bolle. Wouter Bolle. Wouter Bolle. W. Bolle. De heer Bolle. De heer Bolle.
0: Dank u wel, meneer Van Riel. Ik kijk naar de heer Legius, die heeft meegeteld.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Wederom 17 keer Wouter Bolle voorgestemd.
0: Dan kan ik u raad meedelen dat ook de heer Bolle met 17 stemmen voor, 0 stemmen tegen is benoemd. Nog 1 stemronde te gaan en die gaat over wethouder Noordergraaf. Tans tevens raadslid.

0: Ik overhandig aan de heer Van Riel 17 correct gevouwen stembriefjes.
1: Dank, voorzitter. Dan ga ik weer van start met de namen. Katie Noordegraaf. Mevrouw Katie Noordegraaf Jansen. Katie Noordegraaf. Katie Noordegraaf. Katie Noordegraaf. Katie Noordegraaf. Noordegraaf. Noordegraaf. Katie Noordegraaf. Katie Noordegraaf. Katie Noordegraaf. C. Noordegraaf. Katie Noordegraaf Jansen. C. Noordegraaf Jansen. Katie Noordegraaf. Katie Noordegraaf. Katie Noordegraaf.
0: De heer Legius.
2: Ja, dank, voorzitter. En ondanks dat flappe grap hier aan de linkerkant van mij, wederom 17 keer gehoord, Katie Noordegraaf of gelijkend daarop.
0: Dat betekent, beste leden van de raad, dat ook mevrouw Noordegraaf de unanieme stemmen is benoemd. En dat betekent dat we met 3 nieuw benoemde wethouders voor een tijdsbesteding van 1 FTE voor ieder over kunnen gaan tot de beëdiging. In dezelfde volgorde als de verkiezing. Eerst de heer Maillet, dan de heer Bollen en dan wethouder Noordegraaf. Ik wil iedereen vragen om te gaan staan als u daartoe in staat bent. Kijk, u heeft het jasje ook weer aan.
3: Ja, dat moet van de heer Bennings.
0: En terecht. U weet al een beetje hoe het werkt hier.
3: Ja. Dat blijkt.
0: U mag een klein beetje meer richting mij komen.
3: Ja.
0: Richting mijn stem, voorzichtig. Ja, voldoende zo. U gaat de belofte afleggen. Dat betekent concreet dat ik de belofte voorlees. En u zegt, als ik klaar ben, dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.
3: Dat verklaar en beloof ik.
0: Dan bent u beëdigd als wethouder van de gemeente Heelvarenbeek. Van harte proficiat. Daar hoort een bloemetje bij.
3: Kijk aan.
0: Die krijgt u van mij. Daar staat op: Sjoerd, gefeliciteerd met je benoeming tot wethouder. Gemeenteraad van Heelvarenbeek.
3: Nou, super.
0: Dus, daar zegt u dankjewel tegen die mensen.
3: Nou, alsjeblieft. Bedankt. Super.

0: come up here.
1: Meneer Bolle, u mag ook iets dichterbij komen. U heeft net gezien hoe het gaat. Ik lees de belofte voor. En u zegt, als ik klaar ben, dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.
2: Dat verklaar en beloof ik.
1: Proficiat met uw beëdiging.
2: Dank u wel.
1: Persoonlijke tekst gemaakt, okay. Waarbij alleen de voornaam wijzigt.
2: Toch persoonlijk.
1: Is het ook gefeest?
2: Het is toch persoonlijk.
1: Ja. Daarom is het.
2: Dank u wel.
1: U mag
2: uw dank raad voor uw vertrouwen.
3: Moet je nog een keer zoeken.
1: Dat vind ik heel flauw wat jullie doen. U gaat de eed afleggen. Wij hadden daar deze week discussie over of de vingers tegen elkaar moesten of uit elkaar.
4: Ja.
1: En u had gelijk.
4: Ja.
1: Dus ik ga het niet uitleggen hoe het moet. De tekst kent u? Zo waarlijk helpen mij dat om het te doen. Mevrouw, ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.
4: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
1: Proficiat met uw beëdiging. Mevrouw Noordengraaf, deze bloemen zijn van de gemeenteraad voor u.
4: Ja, dankjewel.
1: Alsjeblieft. Dames en heren, ik begrijp dat u alle de behoefte heeft om de nieuw benoemde en beëdigde wethouders te feliciteren. Maar het voorstel is dat we de agenda eerst afwikkelen. Er zijn nog een aantal agendapunten en dan kunnen we daarna de vergadering ook echt sluiten. En kunt u zo lang feliciteren als u zelf wil. Goed, dit was het raadsvoorstel benoeming wethouders. Dat betekent dat, omdat mevrouw Noordengraaf haar benoeming tot wethouder heeft aanvaard, daardoor, die heeft u wel gedaan, u heeft dat wel aanvaard, maar dat was de discussie niet, is er een tussentijdse vacature in de raad ontstaan voor het CDA. De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft de heer Johan van Iersel benoemd tot lid van de raad. En de heer van Iersel heeft te kennen gegeven die benoeming te aanvaarden. Dus het voorstel aan u is om de heer Van Iersel toe te laten tot lid van de gemeenteraad. Maar niet voordat we geluisterd hebben naar de commissie onderzoek geloofsbrieven. Die bestaat uit mevrouw Benley, ik denk de heer Hermans en de heer Holleman. Zij hebben de geloofsbrief onderzocht met bijbehorende stukken en mevrouw Benley zal verslag doen. Het woord is aan mevrouw Benley.
5: Ja, het was nog heel spannend. Dus, maar we hebben alle
0: aspecten die benodigd zijn doorlopen. En hebben als commissie vastgesteld dat er geen enkel bezwaar is om meneer Van Eersel toe te laten tot de raad.
1: Dank u vriendelijk, mevrouw Bentley. En via u dank ik de heer Hermans en de heer Holleman voor het werk wat ze ook hierin hebben gedaan. Dank u wel. Daarmee staat u niets in de weg om te besluiten de heer Van Eersel toe te laten als lid van de gemeenteraad. Voor de formaliteit vraag ik of u behoefte heeft aan een gesprek hierover. Een bespreking is niet het geval. Heeft u behoefte aan een stemming? Dat is ook niet het geval. Mag ik er een hamerstuk van maken? Dat mag. Meneer de Griffier, dit is een hamerstuk. Met... Ja, dat is logisch. Ja. Het zijn er maar 16 omdat mevrouw Noordegraaf niet mee heeft gestemd. Is het dan... Nee. Ja, ik begin het een beetje te begrijpen hoe het werkt. Ja. Dan wil ik de heer Van Eersel vragen naar voren te komen, zodat ik bij meneer Van Eersel de eed kan laten afleggen. Zodat direct daarna de heer Van Eersel lid is van de gemeenteraad. En mevrouw Noordegraaf haar zetel zal moeten verlaten.
5: In dezelfde setting?
1: Ja, zeker wel. Nou, het gaat vanzelf goed. Even kijken, mag een beetje dichterbij komen? Ja, dat is wel heel dichtbij.
5: Ja? Ja. We moeten er iets voor over hebben.
1: Zo is goed. Ik lees de eed voor. En als ik daarmee klaar ben, rechterhand, palm naar buiten, vingers tegen elkaar aan bij het rechteroor. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen, en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
5: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
1: Van harte proficiat.

0: wethouder staat. Ja, waarbij hun wethouder staat, staat bij deze uw raadslid. Ja, nogmaals voor de fotograaf. Met foto- oh, dat zijn trouwens uw bloemen. Ja. Ja.
1: Ja, dankjewel.
0: Goed, u mag daar zitten.
2: Ja.
0: En voor mevrouw wethouder Noordergraaf is inmiddels een zetel gereserveerd. U mag zo dadelijk zoveel feliciteren als u wil, maar wij gaan agenda punt 10, 11 en 12 nu ook afwerken. Zodat wij agenda punt 13 zo, wat mij betreft, zo gauw mogelijk kunnen afronden. En we wellicht nog iets van de overwinning van Marokko kunnen zien. Agenda punt 10, raadsvoorstel benoeming, vertrouwenscommissie, ambtelijke ondersteuning en adviseur van de vertrouwenscommissie. Hier wordt aan u voorgesteld om de heer Vennix, de heer Holleman, de heer Van der Wouw, de heer Van Iersel, de heer Elbers en mevrouw Van Tolmacher-Oblisvili te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie. Daarnaast wordt voorgesteld om de plaatsvervangend raadsgriffier en de gemeentesecretaris als ambtelijke ondersteuning toe te voegen en wethouder Maillet als adviseur. Voor de formaliteit vraag ik of u behoefte heeft aan een bespreking. Dat heeft u niet. Ik zie mevrouw Vullings zwaaien, maar nee, dat dacht ik al. Ik vraag u ook of u behoefte heeft aan een stemming. Dat heeft u ook niet. Mag het een hamerstuk worden? Dat mag. Meneer de Griffier. Met 17 stemmen voor en 0 stemmen tegen heeft u de vertrouwenscommissie samengesteld. Agenda punt 11. Motie vreemd aan de orde van de dag. Gebruik van het gemeentehuis, de heer Bart Elberts.
3: Ja, dankjewel voorzitter. En inderdaad, we hadden natuurlijk allemaal gehoopt dat we het Nederlands elftal vanavond zouden gaan bekijken. Maar dat is niet gelukt. Maar we willen nog wel een stukje Marokko-Frankrijk zien. Dus ik ga het ook niet te lang houden. Maar het nieuwe college is geïnstalleerd. En er is een voorgenomen besluit. En wij willen in ieder geval het college oproepen om daar iets over te gaan doen. Dus vandaar dit moment dat deze motie wordt ingediend. Wat begon als een kennismaking met een van de vele culturele stichtingen binnen onze gemeente op een doodgewone zondagmiddag is inmiddels geworden tot wat we hier nu bespreken. Ik heb het niet geteld, maar het aantal belletjes overleggen, documenten en raadsvragen was groot de afgelopen weken. En het uiteindelijk voorgenomen besluit luidde dan ook de exposities van Stichting De Wandelgangen, die al 34 jaar geleden hier op vraag van de gemeente kunstenaars een kans gaf om hun kunst te tonen, die moeten per direct worden beëindigd. Er liggen geheime rapporten onder. Lang niet alles kan in het openbaar worden besproken, omdat het over veiligheidskwesties gaat. Maar de grootste conclusie: de openstelling van het gemeentehuis brengt veiligheidsrisico's met zich mee. Maar wij vragen ons als Hooi Werkt af waarom deze risico's wel bestaan voor deze tentoonstelling, maar niet voor alle andere activiteiten die plaatsvinden in ons mooie gemeentehuis. Ik loop hier nu zo'n 16 jaar rond en ik heb nog nooit een onveilig gevoel gehad. De afgelopen weken twijfelde ik zelfs een beetje door de stukken en gesprekken dat het misschien wel zo zou moeten zijn. Maar alle argumenten hebben wij in ieder geval tot op heden nog steeds niet kunnen overtuigen dat dat zo is. En dan te denken dat dit geheime rapport er inmiddels al 10 jaar ligt. Dus daarom heb ik gemeend om een oproep aan het college te doen in de volgende motie. En ik zal dan de oproep in ieder geval even oplezen. Dat is om de raad van de gemeente Hilvarenbeek in vergadering bijeen op 9 juli 2026... roept het college op om samen om met Stichting De Wandelgangen in gesprek te gaan en te kijken of eventuele veiligheidsrisico's kunnen worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau. Voor het nemen van de rigoureuze beslissing om Stichting De Wandelgangen per direct te weren uit het gemeentehuis eerst andere oplossingen in beeld te brengen. Consequenties en duidelijkheid te scheppen of de veiligheidsrisico's die er kennelijk zijn voor Stichting De Wandelgangen invloed hebben op andere activiteiten zoals huwelijken, inloopbijeenkomsten voor ruimtelijke plannen, toneel- en muziekvoorstellingen op de binnenplaats, zittingen van bezwarencommissies, fractieoverleggen, openbare presidiumvergaderingen, raadsvergaderingen en commissievergaderingen en ga zo maar door. Etcetera, dat is hetzelfde. De raad na het zomerreces te informeren over de uitkomsten van bovenstaande oproep middels een raadsinformatiebrief. En als laatste punt een besluit over het gebruik van het gemeentehuis voor activiteiten, zoals hier eerder beschreven, waaronder het

0: aanbiedingen toelaten van exposities niet definitief te maken voordat bovenstaande punten zijn opgepakt en uitgewerkt in een integrale afweging en toekomstplan. En gaat over tot de orde van de dag. Tot zover.
1: Meneer Elbers, dank u wel. Namens het college zal ik reageren met als overal conclusie even dat een groot deel van uw motie vreemd. Nee, nou doe ik het zelf fout. Het is natuurlijk eerst de portefeuillehouder en dan de overige fracties. Is dat logisch, wat ik nu doe? Nee, hè? Nee, het zijn eerst de overige fracties. Ja, nee, daarom. Ik denk, het is misschien een beetje praktisch. Kijk even naar de heer... Meneer Vennings heeft het woord.
2: Dankjewel, voorzitter. Het kan wel snel toe overgaan wat ons betreft. Nou, wij hadden, waren wat bevreemd dat er twee moties vreemd aan de orde vanavond worden ingediend. We hadden gedacht dat die dan gisteravond prima ingediend hadden kunnen worden. Toen zat er ook nog een tussen aanhalingstekens gewoon college die daar kon reageren op alle aspecten. Er is nu een vergadering met allerlei andere besluiten. Dus in die zin snappen we niet goed dat het vanavond is en niet gisteren is ingediend. Er zijn dus overwegingen bij de fractie Hooiberg om dat te doen. Maar vinden dat eigenlijk niet. Er waren mensen die zeiden dat mag toch helemaal niet. Nou ja, het schijnt wel te mogen, want het is niet verboden. Maar sommige dingen zijn natuurlijk niet handig. En dan is de vraag, waarom doe je dat? Dus in die zin is het wat. Het is in meerdere opzichten een motie vreemd of een vreemde motie. In ieder geval een vreemd moment. Wij horen graag van de voorzitter van de portefeuillehouder. Een reactie zo dadelijk, zodat wij ook hier een oordeel over kunnen hebben, nu die eenmaal op tafel ligt. Dank u wel.
1: De heer Van der Boom.
3: Dank u wel, voorzitter. Ja, aansluitend erop, u hebt ons in vertrouwdheid geïnformeerd in het presidium in het besloten deel. Daar hebt u een aantal uitspraken gedaan die ik hier niet kan herhalen en wil niet herhalen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar uw antwoord op deze vraag. En dan kunnen wij daarop kijken welke keuzes dan maken.
1: Dank u wel. Dan de reactie van het college. De conclusie in ieder geval van de reactie van het college is dat de motie deels overbodig is en deels ook onuitvoerbaar. De moeilijkheid zit er natuurlijk in dat dit onderwerp voor een groot gedeelte de veiligheidsrisico's in en rondom het gemeentehuis betreft, waar je in de openbaarheid gewoon helemaal niets over kan vertellen en ook nog slechts deels kan delen met de fractievoorzitters. Het college heeft desalniettemin toch gemeend een ambtelijke notitie op te stellen waarin we inmiddels de Stichting de Wandelgangen hebben geïnformeerd over wat dan die risico's inhouden, zodat ze daar ook op kunnen reageren. Ja, dan even het punt over de timing. Hooiberg roept het college op om met de stichting in gesprek te gaan en andere oplossingen samen met de stichting in beeld te brengen. Dat proces is achter de rug en dat heeft ertoe geleid dat er geen andere oplossingen zijn. Dat heeft erbij toegeleid dat het college op 23 juni aan de stichting heeft laten weten in een persoonlijk gesprek dat het college het voorgenomen besluit heeft genomen om de wandelgangen uit het gemeentehuis te weren vanwege de veiligheidsrisico's. Tevens is daarbij afgesproken dat ze het geen definitief besluit is, maar de stichting 6 weken na 23 juni de tijd heeft om daarop te reageren. Dus het college is gewoon in gesprek met de stichting over de volgende stap. En in die zin is de motie overbodig. Dan sluit ik af met het goede nieuws. De motie wekt de indruk dat de wandelgangen, zeg maar, als eerste wordt aangepakt om de veiligheidsrisico's te verminderen. En dat is absoluut niet waar. Er zijn veel meer maatregelen al alleen. Het weren van de wandelgangen is zichtbaar. Dan tenslotte in de toelichting van de heer Elbers. Er is er eentje die ook al een beetje zichtbaar is. Bijvoorbeeld het optreden van het klarinetensemble in het Code Rood zomerweekend. Die zouden op de binnenplaats optreden, maar daar met de restrictie dat alle deuren die leiden naar binnen het gemeentehuis allemaal hermetisch waren afgesloten. Dus binnenplaats, dat kan nog, dat is de binnenplaats, maar vervolgens ook niet meer in het gemeentehuis. Er zijn wel degelijk veel meer maatregelen die in die zin zichtbaar zijn. Dat is de reactie van het college. Tweede termijn komt er dan. Sorry, maar dat is dan misschien even van de warmte. Wat heel belangrijk is om te melden is dat het college wel degelijk bezig is, ik weet niet of ik dat duidelijk genoeg heb gemaakt, om de hele opsomming van nu als het gaat over toen

0: Maar u zegt ook van we hebben een voorgenomen besluit genomen. Maar dat voorgenomen besluit wordt over 6 weken gewoon een definitief besluit. Dus ik vraag me dan wel af, u zegt daar kunnen ze op reageren. Maar wat gaat die reactie daar dan voor invloed op hebben?
1: Dat hangt van de reactie af. Misschien zien wij iets verschrikkelijk over het hoofd wat zij niet zien. Maar ik vind het een beetje ongemakkelijk. Ten eerste kan ik eigenlijk helemaal nergens over hebben. En ten tweede is het college met de stichting in gesprek. En komt uw motie daar een beetje tussendoor. Dus ik heb eigenlijk liever dat we iets anders afspreken. In de zin van dat u het college eerst de gesprekken met de wandelgangen laat uitvoeren. En dan gaat u natuurlijk zeggen, ja, maar dan heeft dadelijk het college een definitief besluit genomen. Dat snap ik ook wel weer. Misschien kan ik als handreiking aangeven dat alvorens het college, is dat dan de toezegging, alvorens het college een definitief standpunt inneemt, worden daar van tevoren de fractievoorzitters over geïnformeerd. Dat is de toezegging die ik kan doen. Ik kijk even naar de overige fracties. Meneer Fenix knikt en dat betekent
2: dat wij dat een prima oplossing vinden en mocht de motie staande gehouden worden, die ook niet zullen ondersteunen. Om die reden.
1: De heer Van der Wouw.
3: Gezien uw informatie steunen wij uw acties en kunnen wij die motie niet ondersteunen, omdat er geheimhouding ligt op dit hele voorwerp. Dus dat gaat niet. Dank u wel.
1: Oké, de indieners.

0: begrijp ik dan goed dat de toezegging ook is dat u wacht met het definitieve besluit. Nee, hoe moet ik dit zeggen? Dat u ons informeert voordat u een definitief besluit gaat nemen. En dat, dat er dan nog een mogelijkheid is voor de gemeenteraad om daar ook op te reageren.
1: Nee. U maakt het mooier als dat het is. Mijn toezegging luidde, en ik zal hem nog een keer formuleren. Ik heb toegezegd dat alvorens het college een definitief besluit neemt, informeer ik de fractievoorzitters. Dat is de toestemming, de toezegging. De heer Elbers.
0: Dan heb ik even 2 minuutjes nodig om te schorsen. Om heel even te overleggen wat we doen.
1: Als jullie dan in de zaal kunnen blijven, dan doen wij dat ook. Schors ik de vergadering voor 2 minuten.
2: De vergadering is momenteel geschorst.

0: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan degene die de schorsing heeft aangevraagd. Dat is de heer Elbers. Meneer Elbers.
1: Ja, was ik. Dankjewel, voorzitter. En toen werd het toch nog lang. Maar we zijn er nu sneller uit. Kijk, het probleem is een beetje dat dat er geen integrale afweging of plan is voor al die activiteiten die we hier hebben. En dat u eigenlijk in het openbaar ook niet zoveel kunt zeggen, omdat het over die veiligheid gaat. Maar wij krijgen wel steeds die bezorgde burgers die bij ons aankloppen van hoe zit het nou en hoe gaat het nou. We zijn in ieder geval blij met uw toezegging dat u in ieder geval de fractievoorzitters, dus eigenlijk de gemeenteraad, gaat informeren voordat u het besluit definitief gaat nemen. Dus dan kunnen we in ieder geval, daar zijn we in ieder geval blij mee. En zoals ik u ook heb horen zeggen, bent u inmiddels al bezig om alle consequenties en duidelijkheid te scheppen in een plan. En daar komt u denk ik dan na de zomer mee naar de gemeenteraad. Als u dat ook nog zou kunnen toezeggen, dan wordt er inderdaad onze motie overbodig.
0: Als ik daar direct op mag reageren, uw derde bullet uit het dictum. Dus de consequentieduidelijkheid te scherpen over de veiligheidsregels die kennelijk zijn. En dat verhaal, die is sowieso overbodig, want daar is het college mee bezig. En een van de zichtbare effecten daarvan is waar we het nu vanavond met de wandelgang over hebben. En ik wil u met liefde en plezier toezeggen dat zodra het mogelijk is om iets in de openbaarheid te delen over veiligheidsplannen, en dat zal het moment zijn als er geld nodig is, dat de consequenties, plannen of wat dan ook, op het moment dat daar iets in het openbaar over gedeeld kan worden, dan zal het college dat zeker niet nalaten. Maar misschien als extra aandachtspunt, het college probeert in dit precaire onderwerp in ieder geval de fractievoorzitter zoveel mogelijk en zo snel mogelijk en zo vaak mogelijk te informeren, dat in ieder geval een deel van de raad weet wat de volgtijdelijkheid is. Kijk, zelfs van uw buurman krijg ik regelmatig mails. Dan zeg ik moet er nog een nachtje over slapen. En dan krijg ik een mailtje dat er al drie waren. En dus er zit echt wel druk op. Aan alle kanten. Uw conclusie, meneer Elbers.
1: Het laatste, dat is inderdaad onze conclusie. Is, nou, wat ons betreft is in ieder geval, en laten we daar dan helder over zijn, is dat het gemeentehuis een plek is waar dit soort dingen zouden moeten kunnen plaatsvinden. Dus we moeten daarvoor goed kijken. Veiligheid is uiteraard een super belangrijk uitgangspunt. Maar wat ons betreft hoeft dat niet altijd leidend te zijn. Het zou voor ons, zou het gemeentehuis geen hermetisch afgesloten bunker moeten zijn, maar gewoon een plek waar bestuurders, burgers en bezoekers zich welkom voelen en blijven voelen. En met de toezeggingen die u heeft gedaan, zal onze motie in ieder geval komen. Die trekken we dan terug. Ja.
0: Oké, dan is daarmee het agendapunt afgewerkt. En komen we bij agendapunt 12. De heer Van der Korput.
2: Dank u wel, voorzitter. Een hele korte toelichting en dan zal ik de motie vreemd voorlezen en indienen. Het college heeft met de raadsinformatiebrief uitvoering gegeven aan een raadsbreed aangenomen motie van 11 december 2025. Waarin de raad onder andere heeft verzocht te onderzoeken hoe initiatiefnemers met zelfwerkzaamheid meer van hun plan kunnen realiseren. Uit de uitwerking van het college blijkt dat de mogelijkheden binnen de huidige systematiek beperkt zijn. Wanneer door zelfwerkzaamheid de kosten van de essentiële voorzieningen lager uitvallen dan begroot, moet het niet benutte deel van de gemeentelijke bijdrage worden terugbetaald. En kan dit niet worden ingezet voor andere maatschappelijke onderdelen van hetzelfde initiatief. In de voorjaarsnota 2024 heeft de gemeenteraad gekozen voor het scenario samenwerkend Hilvarenbeek. Daarbij is bewust gekozen om maatschappelijke opgaven zoveel als mogelijk samen met inwoners, verenigingen en andere lokale initiatiefnemers op te pakken. Hilvarenbeek kent een sterke verenigingscultuur en veel bereidheid om door middel van vrijwilligerswerk, sponsoring en lokale expertise maatschappelijke voorzieningen te realiseren en te versterken. Juist daarom is het wenselijk dat zelfwerkzaamheid ook daadwerkelijk loont. Wanneer organisaties erin slagen om door eigen inzet of lokale betrokkenheid kosten te besparen, moet de mogelijkheid bestaan om dit te gebruiken om meer maatschappelijke waarde te creëren binnen hetzelfde initiatief. Dat stimuleert initiatiefnemers om extra inspanning te leveren en zorgt ervoor dat met dezelfde gemeentelijke bijdrage meer maatschappelijke waarde kan worden gerealiseerd. Tijdens de beeldvormende commissievergadering op 18 juni jongsleden is die raadsinformatiebrief van het college besproken. Toen was er geen mogelijkheid voor fracties om een oordeel te vormen over de uitwerking van het college. Aangezien er nu al initiatieven worden beoordeeld, zoals Stichting Esbeek Sport en het Sportpark in Esbeek, is het belangrijk dat het college een richting mee te geven voor de wijze waarop de raad tegen zelfwerkzaamheid aankijkt. Deze motie vraagt niet om een hogere gemeentelijke bijdrage, maar om meer ruimte binnen de uitvoering van het accommodatiebeleid om met maatwerk de voordelen van zelfwerkzaamheid ten goede te laten komen aan het initiatief zelf. De raad roept het college daarom op om hiervoor een passende juridische en financiële werkwijze uit te werken, zodat zelfwerkzaamheid wordt gestimuleerd in plaats van ontmoedigd. Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel.
2: Zal ik de motie zelf nog voorlezen?
0: Ik was inderdaad even op zoek naar dictum. Dat lijkt me wel handig, ja.
2: Met deze motie roept de gemeenteraad het college op de uitvoering van het accommodatiebeleid met maatwerk zo vorm te geven dat de zelfwerkzaamheid voor initiatiefnemers loont en de hierdoor ontstaande financiële ruimte ten goede kan komen aan maatschappelijke meerwaarde binnen hetzelfde initiatief.
0: Oké, okay, dank u wel. Reactie VVD, de heer Holleman.
3: Ja, voorzitter, dank u wel. Deze motie die roept inderdaad op een passende juridische en financiële werkwijze uit te werken. En wij kunnen niet overzien, als wij vragen het college, maakt dit mogelijk, wat de consequenties daarvan zijn. Bijvoorbeeld zou dan de verplichte accountantsverklaring uit het subsidiebeleid moeten. Nou, dat zijn allemaal punten waar wij van denken. Daar zou je dan veel meer het gesprek met elkaar over moeten kunnen voeren. Want daar kunnen mogelijk best wat consequenties aan zitten. En misschien zijn er ook wel andere opties die zelfwerkzaamheid kunnen stimuleren. Hè, dat het wel loont om er gebruik van te maken. Wij zouden dan ook de fractie van Hooiwerk eigenlijk de suggestie willen doen om vragen te stellen aan het college, wat wel en niet mogelijk is, dat het college die binnen een bepaalde termijn antwoordt en dat we na het zomerreces in een commissievergadering daar het gesprek met elkaar over kunnen aangaan, omdat op dit moment met net een nieuw geïnstalleerd college dat gesprek met alle consequenties en alles wat er omheen zit gewoon niet mogelijk is. En daarvoor vinden we het te belangrijk om dat er tussen neus en lippen door te doen.
0: Ik zag heel kort even een vingertje van meneer Kochput. Zullen we anders heel even naar het CDA luisteren, dat u dan in één keer als indiener... De heer Van Eersel.
4: Dank u wel, voorzitter.
0: Ja, made in speech.
4: Ja. Inderdaad, ja, als je hem zo ziet, dan zou je zeggen, ja, daar kan je niet op tegen zijn. Want je haalt inderdaad uit de zelfwerkzaamheid haal je echt alle voordelen voor de verenigingen uit. Als je hem verder doorleest, de juridische aspecten en de financieel-technische aspecten, hè, rechtmatigheid, die komen om de hoek kijken. En dan zitten er inderdaad nog een aantal dingen meer aan als dat je zo inderdaad op het eerste oog ziet. Dus daarom zouden wij ook graag zien om dit nog een keer behandeld te krijgen in de commissie.
0: Ik denk, meneer Van der Kochput, dank u wel, meneer Van Eersel, dat u de reactie van het college, dat die u enorm helpt in het vormen van uw mening. Als u dat goed vindt. Namens het college, wethouder Noordgraaf.
5: Ja, dank u. Ik begrijp heel goed wat u zegt, dat u zegt van ja, als we nou met zelfwerkzaamheid dingen doen, kunnen we dan meer voor elkaar krijgen, want dat is volgens mij het doel. We zitten echter aan een aantal regels en volgens een aantal regels zou dat op die manier heel lastig zijn waarschijnlijk. In ieder geval dat is wat ik ook op deze korte termijn ambtelijk terug heb gekregen. Als u het algemener formuleert van het college, neem mee van hoe kunnen we zelfwerkzaamheid belonen daarin, dan is het algemener waar wij dus mee aan de gang kunnen. En u geeft nu aan met alle juridische consequenties en zo, ja, dat is echt een stuk lastiger. Dus dan zouden we daar wel mee aan de gang kunnen. Maar binnen het inkoopbeleid zijn daar waarschijnlijk heel beperkt mogelijkheden.
0: Dank u wel, wethouder Noordengraaf. Even kijken, gaat dit uw tweede termijn worden? Dit is een interruptie, de heer Van der Korp.
2: Het is inderdaad een interruptie. Ik zal direct in mijn tweede termijn even reageren op de inbreng van de andere partijen. Maar de concrete vraag aan de wethouder, wat moet er dan uit? Uit het dictum om het voor het college werkbaar te maken. Want als ik het zo formuleer zoals de wethouder het net heeft voorgesteld, dan is het precies dezelfde motie als die wij in december 2025 raadsbreed hebben aangenomen en waarvan het de recent besproken RIP, de raadsinformatiebrief, de uitwerking was. Dus ik wil een stap verder gaan. En wat kan dan niet, wat hierin staat, naar uw mening? En wat moet er dan uit? Dat zou mijn concrete vraag zijn.
0: De wethouder.
5: In uw motie staat het maatwerk zo vorm te geven dat zelfwerkzaamheid voor de initiatiefnemers loont en de ontstaande financiële ruimte ten goede kan komen aan de maatschappelijke meerwaarde binnen hetzelfde initiatief. Zoals het nu is, lijkt dat gewoon niet te kunnen. En dus in algemene zin, als u zegt van ja, maar wij willen graag dat zelfwerkzaamheid dat die beloond wordt, dan lijkt me dan belangrijk iets om mee te nemen daarin. Maar zoals het ja, dit geeft een beperking aan. En ik kan niet zeggen dat dit gewoon kan. Zo simpel is het.
0: De heer Hermans.
6: Voorzitter. We zetten in op een daadkrachtige en dienstbare gemeente die waar mogelijk meedenkt met initiatieven van inwoners, organisaties en bedrijven. Processen en procedures gaan we versnellen, eenvoudiger maken en overbodige regels laten we vallen. Volgens mij kunnen wij hier in deze vergadering al vaststellen dat dit nu al een beetje een wassen neus lijkt.
0: Als dit de tweede termijn van Hooy werkt? Nee, maar even wel voor de duidelijkheid.
6: Van... Nee, van raadslid Werner Herman.
0: Meneer raadslid Hermans, als wij nog niet in de tweede termijn bezig zijn, dan krijgt u kans een interruptie te doen. En dit was geen interruptie, dus dat mag u niet meer doen vanavond. De heer Van der Korpen.
2: Dank u wel, voorzitter. Nee, dan ga ik nu proberen kort te reageren op VVD en CDA. Want de boodschap die is duidelijk. U zegt eigenlijk wacht even af en wij kunnen nu nog niet de consequenties van deze motie overzien. Onze oproep zou zijn, en dat proberen we met deze motie vreemd te doen, is een richting te geven. En daar zijn wij als raad prima toe in staat, ook al is er een nieuw college. Wij zijn prima in staat om over een onderwerp waar het de laatste jaren heel veel over is gegaan en wat we tot op de bodem hebben ontleed en met elkaar hebben verkend. Want dit onderwerp speelt al 4 jaar en hebben we op verschillende plekken steeds weer terug zien komen. We hebben vorig jaar, december, herhaal ik nog maar eens, raadsbreed de ambitie uitgesproken om meer zelfwerkzaamheid mogelijk te maken. Wij vinden het niet kunnen, zoals ook door de inspreker tijdens de beeldvormende vergadering werd aangegeven, dat de zelfwerkzaamheid van initiatiefnemers wordt ontmoedigd. Terwijl wij ervan overtuigd zijn dat initiatiefnemers juist in Hilvarenbeek, door onder andere het citaat wat de heer Hermans ook al benoemde, van 1 euro, 1,20 euro of zelfs 1,50 euro kunnen maken. Dat is hoe dat we meer maatschappelijke voorzieningen kunnen realiseren met hetzelfde geld in de huidige financiële situatie. Om maar een heel concreet voorbeeld te noemen waarom wij denken dat het nu moet, is omdat er nu allerlei initiatieven lopen. Ik noem even als voorbeeld Stichting Esbeek Sport, die bezig is met het nieuwe sportpark in Esbeek. Die zijn al heel erg lang daarmee bezig, al jaren. En hebben het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd. En waarom wij ook denken dat dit nu moet en we niet met vragen weer even moeten wachten, is juist om als raad hier richting aan te geven. En als ik dan het college, maar ook de andere partijen, genoeg comfort geef door in het dictum op te nemen, en dan moet ik nog even zoeken naar de precieze formulering, maar dat het binnen wet en regelgeving moet, dan ben ik daar gerust toe bereid. En dan zijn dat de kaders waarbinnen het college dit verder kan uitzoeken. En dan zijn dat ook volgens mij, dan zijn daar ook volgens mij de zorgen van beide partijen weggenomen. Dus dat is de vraag en het aanbod wat ik wil doen. En dan denk ik dat we als raad een hele mooie richting meegeven in hoe dat wij de uitwerking van het accommodatiebeleid zien. Concrete keuzes en echte kansen.
0: We gaan de tweede termijn afmaken. Dat betekent dat ik naar de VVD kijk of die gebruik maken van de tweede termijn. En of het CDA. De VVD. Hoeveel minuten heeft u nodig? Ik schors de vergadering tot 22:40 uur.
7: De vergadering is momenteel geschorst.

0: Ja, voorzitter. Het college heeft inderdaad eerder, daar heeft de heer Van der Korpen terecht gezegd, gezegd dat de methode zoals die in de motie wordt verwoord niet kan. Maar de wethouder heeft vanavond gezegd te willen gaan kijken naar hoe het wel kan. Dus hoe je zelfwerkzaamheid wel kan lonen. En wij willen die toezegging te harte nemen. En dat lijkt ons een goede richting, zodat het zorgvuldig kan worden uitgewerkt. En dat we daarna het gesprek over kunnen voeren. En als we dat in september doen, dan is dat nog op tijd genoeg voor de begrotingsbehandeling.
1: Oké, dank u wel. CDA, meneer Van Eersel.
2: Daar sluiten wij ons mee aan.
1: Dank u wel. Dan concludeer ik dat we aan het eind gekomen zijn van de tweede termijn over kunnen gaan tot de besluitvorming. Besluitvorming op deze motie. Iemand behoefte aan een stemverklaring? Stemverklaring is niet aan orde, dan kunt u stemmen. Ik concludeer dat er 17 stemmen zijn uitgebracht, 10 stemmen tegen, 7 stemmen voor. Daarmee is het motie vreemd aan orde van de dag verworpen. Komen we bij agenda punt 13. Ik verzoek u al om in die mogelijkheid even te gaan staan. Microfoon te kloten de hele tijd. Aan het eind van deze vergadering spreken wij de hoop uit dat onze werkzaamheden ten goede komen aan de gemeente Hilvarenbeek en haar inwoners. Ik sluit de vergadering en ik nodig u allen graag uit voor de derde helft beneden in de ontmoetingsruimte.

Ja, hiermee zijn we aan het eind gekomen van de raadsvergadering. Die heeft best wel lang geduurd. Het is 10:50. En u bent nog steeds afgestemd op Flow Radio. Chai Coltrane met You Were My Friend. Een hit uit de jaren 70. In de tijd van de zeezenders Veronica en Noordzee en dergelijke. Sluit of vervolg de uitzending en u gaat de nacht in met de non-stop op Flow Radio. Ik wens u een fijne avond en voor straks wel te rusten. People just

0: 11 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jij verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Tran heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Tran reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Jo Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door het 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Twee uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed.